0: hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat melden Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De countrylegende is gisteren overleden. Ze is 80 geworden. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties. En zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: De doodsoorzaak van Dolly Parton is niet bekend. De moeder van Hamza, de jongen van 7, die begin deze maand dood is teruggevonden in Merchten, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven. Ook de vriendin van de moeder blijft aangehouden. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Die had op 12 augustus al hun voorlopige hechtenis verlengd, maar de vrouwen waren tegen die beslissing in beroep gegaan. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft dat beroep verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij de fatale slagen aan het kind gaf, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. In het wielrennen heeft Milan Fretin de openingsrit gewonnen van de ronde van Poitou-Charentes. De Belgische sprinter was de snelste in de massasprint. Fretin is daardoor de eerste leider in het algemeen klassement. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na heel wat pech. Zo brak hij in april zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs. Zijn vorige zege dateerde van 20 februari in de Ruta del Sol, ook bekend als de Ronde van Andalusië. En Rafael Collignon is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Amerikaanse staat North Carolina. De 24-jarige Belg verloor in de tweede ronde van de Australiër Rinky Hajikata. Die won met 3-6, 7-6 en 7-6 na een partij van ruim 3 uur. Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de brand ben. Ik blijf shinen alsof ik de

lijst. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Spreken

0: vlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van country-idool Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in haar geboorteplaats Tennessee komen fans samen en leggen bloemen neer. Ondertussen heeft de familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Dolly Parton is 80 jaar geworden. Nationaal drugscommissaris Inne van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aanbindt met de drugscriminaliteit. Ze reageert daarmee op enkele schietincidenten in Brussel, vooral in de gemeente Sint-Gillis. De drugscommissaris wil naar eigen zeggen de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes dreigen terecht te komen. Die aanpak is bezig, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
2: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn we natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
1: De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zat vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets van de feiten herinnert. Ze reed onder invloed van alcohol. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Koerdische strijdkrachten, ook bekend als de Syrische Democratische strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om islamitische staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. Het is vandaag wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 27 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselvallig met maxima boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, checken best even of hun traject nog hetzelfde is. Want de lijn heeft al sinds begin juli een nieuwe dienstregeling. De openbare vervoersmaatschappij heeft 40 lijnen geschrapt. En bij een derde van de overblijvende lijnen zijn aanpassingen gebeurd, zegt woordvoerder Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
1: Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten omgeleid omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan door een opstijgend vliegtuig. Vier andere toestellen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest worden schoongemaakt en na ruim een uur konden er weer vliegtuigen vertrekken en aankomen. Ook de omgeleide toestellen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar 12 dagen geleden is uitgebroken. Dat gebeurt samen met de lokale en federale politie. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedamd in het noorden en het oosten van het veengebied. Het is nu zaak om opflakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. De brand in de Hoge Venen heeft 3000 hectare natuurgebied verwoest en is volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Vanuit de hele wereld komen er reacties op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Beyoncé noemde haar de graadmeter en de poolster. Dolly Parton had begin jaren 70 haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston. En Dolly Parton acteerde zelf ook. Ze speelde in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voor schreef.

0: Dolly Parton verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze overleed na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80. Het weer. Eerst wat wolken en hier en daar buien. Daarna even zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen en mogelijk een onweer. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Nieuws met Yannick Aerts.
2: De wereld rouwt om Dolly Parton. Ja, er komen veel reacties na de dood van de country-legende. Zo noemt Beyoncé Dolly Parton de graadmeter en de polster in de muziek. En Miley Cyrus, Partons metekind, zegt dat ze het nu heel moeilijk heeft nu haar vriendin er niet meer is. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar ze trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene.

0: Ja, Dolly Parton stierf na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 80. En leerlingen die met de bus of de tram vanaf volgende week weer naar school gaan, die checken best even of hun traject nog altijd hetzelfde is. Want sinds begin juli zijn de uren en sommige routes veranderd. 40 lijnen zijn geschrapt en bij een derde van de lijnen die overblijven zijn er ook aanpassingen gebeurd. In de Hoge Venen worden er nog altijd zo'n 100 reddingswerkers ingezet om de grote natuurbrand te bestrijden. 12 dagen geleden brak die brand uit. Al 3000 hectare natuur is verwoest. En in het noorden en het oosten van het veengebied smelt die brand ook nog. Ze proberen nu heropvlakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. Gisteren liet het parket weten dat een natuurbrand mogelijk is veroorzaakt door een landbouwmachine. Het begint bewolkt met hier en daar nog een bui, dan meer zon. Maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui bij zo'n 27 graden. Morgen is het nog wisselvallig en tot 30 graden dan.
1: Staat op.
2: Linde Merkel.
1: Goedemorgen, het knopje van Yannick bleef net even haperen, maar geen zorgen. Wij eren Dolly Parton zometeen met muziek. Eerst Chapel Roan.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. Life.

Goedemorgen, dit is de woensdag 26 augustus. Beetje droeve ochtend, want we zijn deze waanzinnige country-legende kwijt. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Deze hit, Jolene, maakte haar instant wereldwijd bekend begin jaren 70. Dat nummer werd ook massaal gecoverd. Deze ken je uiteraard. De White Stripes, Beyoncé deed er ook haar ding mee. En Miley Cyrus. Die ook Dolly's metekind is trouwens, ging ook aan de slag met het nummer. En heel wat mensen die weten niet dat dit nummer ook een cover is van haar.

0: toegegeven, redelijk episch gecoverd door Whitney Houston, maar geschreven en origineel gezongen door die schitterende Dolly Parton, die we dus vanaf nu moeten missen.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Dit is de originele versie van Dolly Parton. I Will Always Love You. Vanavond op Canvas kan je trouwens kijken naar de documentaire Here I Am. Die is ook te zien op VRT Max en gaat over haar.

Oh, maar dit is zo mooi, stuurt Kelly. En ook Anne stuurt hartjes door. Ja, Dolly Parton en I Will Always Love You. Een heel erg goeiemorgen aan allen. Aan die Anne, aan die Kelly en hun hartjes. Maar ook Heidi en Gert laten weten dat ze wakker zijn. Benieuwd hoe jij bent opgestaan vanmorgen? Laat maar weten in de Strubu

0: uitgekeken en zegt, maar hoezo is het nog donker buiten? Ja, het is waar, dat is zo wat geruisloos aan het gebeuren, hè? Maar de zomer is quasi voorbij, jongens. Je voelt het.
1: Studio Brussel.
0: Je voelt het aan alles, want ons Heidi, die is ook terug van verlof. Hallo, dag Heidi.
2: Goedemorgen, ja.
0: Hey, de laatste keer dat ik jou hoorde, was ook rond dit uur en dan ging jij bijna vertrekken op vakantie.
2: Ja, maar nu ben ik al meer dan een week terug aan het werken, maar ja.
0: Ja, maar zeg, vul me in. Wacht, vul me in. Hoe was het?
2: Heel goed, heel goed.
0: Waar heb je weer gezeten, Heidi?
2: In Oostenrijk met heel het gezin en dat was superleuk.
0: Och, de bergen. Heerlijk.
2: En meer heb de mens niet nodig. Ja.
0: Nee, maar wat doen de bergen met een Heidi? Is dat dan klauteren en de bottinen aan en naar boven met een gevulde drinkfles en een lunchpakket? Of blijf jij gewoon rustig in het hotelletje genieten van een kaasfondue?
2: Nee. Met een gevulde drinkfles, maar meestal eten we gewoon boven ergens in een bergfiets.
0: Zal wel.
2: Het eten is daar zo lekker dat je je boterhammen niet boven haalt.
0: Maar ja, heerlijk. Och, Heidi, dus je bent echt helemaal klaar om opnieuw aan de slag te gaan in de slagerij. Ik hoor het aan de akoestiek ook, dat je al druk aan de slag bent.
2: Ja, het kan zijn dat je met een ogen hoort en de damkap en wat weet ik allemaal.
0: Ja, en zo precies ja, anders... zo wat slagerijtegeltjes langs de kant.
2: Ja, ja, dan van die originele, hè. Zo lak in vlees en bloed. Hè.
0: Ja, ja, zo hoort het, hè, Heidi, zo hoort het. Waar ben je mee in de weer?
2: Ik ben kippendrums aan het kruiden.
0: Ah, kijk.
2: En dan gaan die verdiet in de ogen.
0: Maar ja, Heidi, jij en je kippendrums. Blij dat ze terug zijn.
2: Ja.
0: Goed. Blij dat je luistert ook.
2: En we zijn ook blij, ook. Linda, dat jij ons gezellig.
0: Oh, maar ja, natuurlijk. Ik doe niks liever dan dat weet je. Heiditje, ik wens jou een heerlijke werkdag.
2: Ja, ik hou jou ook. Hè.
0: De groetjes daar in Heist op den Berg. Bye-bye.
2: Ja, dag.
0: Dag, Harry.
1: Studio Brussel. Linde staat op.

0: iedereen die wakker is, is mijn vriend. Goedemorgen, morning besties. Hopelijk lekker diep geslapen en klaar voor deze woensdag. We trappen die week in twee vandaag. Laat gerust even weten wat jouw plannen zijn, wat jouw hoogtepunt van de dag wordt, waar je naar verlangt, wat je verwachtingen van vandaag zijn, je diepste wensen. Ik wil het allemaal weten. Laat maar weten in de Stubru-app. Goedemorgen. Ik ga straks een nummer draaien dat ik heel graag uitbeeld. Dus als ik het hoor, dan doe ik ook alle bewegingen na. Robin en Dancing on My Own.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: I'm Robin and you're listening to Studio Brussels.
11: Studio Brussels. Life is music.

Snap je wat ik bedoel met de bewegingen? Je kan dit nummer echt extreem goed uitbeelden. De volgende jongens die zorgden voor een klein verrassingsken op Pukkelpop, want daar waren ze plots. Dit is Royal Blood. 10 over 10. Goedemorgen.

0: je de week dan toch in twee wil hakken, dan doe je dat beter met een goed nummer op de achtergrond. Dus ik dacht Royal Blood, dat heeft wel iets. Het is bijna 6:30. Yannick, de wereld rouwt om Dolly Parton.
1: Ja, dat nieuws is toch voor veel mensen erg binnengekomen. Dolly Parton stierf na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80 jaar. Ze brak door in de jaren 70 en 80, maar ze trad wel nog altijd op. En je kent haar ongetwijfeld van hits zoals Jolene en 9 to 5. En van over de hele wereld komen er nu vooral reacties over die country-legende op socials van artiesten en uiteraard ook van fans. En in de Hogevenen worden er nog altijd zo'n 100 reddingswerkers ingezet om de grote natuurbrand daar te bestrijden. 12 dagen geleden brak die brand uit. Al 3000 hectare natuur is er verwoest. En in het noorden en het oosten van dat veengebied smult die brand ook trouwens nog altijd. Gisteren liet het parket ook weten dat die natuurbrand mogelijk is veroorzaakt door een landbouwmachine.
0: Het was nog donker vanmorgen, maar wat voor weer wordt het?
1: Ja, het gaat nog een beetje bewolkt zijn deze ochtend met hier en daar nog een bui. In de loop van de voormiddag meer zon, maar na de middag wel opnieuw kans op regen en onweersbuien bij zon. 27 graden.
0: Dankjewel. Iemand stuurt goedemorgen vriendin.
2: Linde staat op. Studio Brussel.
0: En die vriendin is Els. Dag Els, goedemorgen.
3: Goedemorgen Linde.
0: Dat is toch echt waar, hè? Als je zo vroeg wakker bent, dat schept een band, hè? Dan zijn we toch gewoon allemaal vrienden onder elkaar.
3: Absoluut, absoluut. Zeker Studio Brussel, die houdt mij volop energie. Als ik opsta om erin te vliegen, hè.
0: Ja, en het zal nodig zijn, want jij bent al zo vroeg wakker om een heel bijzondere reden.
3: Ja, ik moet nog een examen gaan afleggen op school voor mijn bachelor sociaal werk.
0: Oké. Wow. Oh, en welk vak is het?
3: Sociale grondrechten moet ik nog doen.
0: Oh, sociale grondrechten. Dat klinkt als droge materie, Els.
3: Dat is eigenlijk een beetje dagdagelijks, hè, met kwaliteit, rechten en plichten. Het valt allemaal heel goed mee, hoor.
0: Ah, oké. Blij voor jou. Maar dus, het is jouw voorlaatste examen. Je bent dus al stilletjes aan het verlangen naar bepaalde dingen. Ja, aan het optrekken misschien, aan bepaalde fantastische vooruitzichten.
3: Vooral om mijn collega's terug te zien op een barbecue bij ons thuis. Ik hoop dat iedereen aanwezig kan zijn. Want ik mis enorm onze groep.
0: Oh, kijk, goed. Uitkijken naar die barbecue. Els, ik wens jou zoveel succes met het nemen van je volgende halte, ten eerste. Want dat hoor ik op de achtergrond, dat die eraan komt. Maar vooral ook met dat examen sociale grondrechten vandaag.
3: Dankjewel.
0: Dag Els. Salut, hè. Dag vriendin. Doei. Bye-bye.
3: Dag vriendin.
2: Bye-bye. Studio Brussel. Linde staat op.

sexy people.

Goedemorgen, makkers en makkerina's. Zullen we samen een spelletje spelen? Waarom niet, hè? Sneller dan de zang komt eraan. Het spel waarin jij mij kan bewijzen hoe een waanzinnig snelle muziekkenner jij bent. Door de intro te herkennen nog voor de zanger begint. Ik geef al een tip, vanmorgen is het geen zanger, maar een zangeres. Het stemtimbre zou ik

0: gerust als hoog durven omschrijven en ze maakte lang geleden een hit die nu opnieuw populair is. Heb ik al te veel gezegd? Nee, denk het niet. Denk het niet. Als je wil meespelen, even sturen.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: Revelation en Stronger. Zometeen Pharrell Williams en Happy.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Die zijn het augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief, dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
10: Ja, je hebt gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Ah, je hebt weer gezegd. Maar al... Spelletje.
9: Maar dat telt toch niet?
10: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee, nee, nee.
13: Wat dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben happy. Dat was Farewell. Farewell. Farewell, William.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Goedemorgen, dag Elise.
2: Goedemorgen.
0: Elise, ben jij happy opgestaan vanmorgen?
2: Dat is niet slecht. Het blijft een ochtend.
0: Goed. Wat brengt de dag voor jou vandaag?
2: Ik mag gewoon gaan werken.
0: Oké. Wat doe je?
2: Ik ben gerechtelijk deskundige in de forensische sector.
0: Oh, maar wacht. Dus jij staat nu, denk ik dat, in mijn hoofd, sta je nu met mij te bellen in zo'n wit pak. Heb jij aan in mijn hoofd met zo'n kapje voor je mond en met zo'n blauwe lamp die al aanstaat? Is het zoiets?
2: Bij ons meestal niet, maar het zou kunnen.
0: Oké, dus ik heb direct zo'n soort van CSI-achtige associatie als je dat soort dingen zegt.
2: Ja, het is ook een beetje zo.
0: Oké, wat doe je dan CSI wel? Of mag je dat niet vertellen? Is dat geheim?
2: Ja, bij mij is het vooral rond vuurwapens.
0: Oh, jij moet zo kruid opsporen en zo.
2: Nee, dat is nog een andere afdeling. Bij mij is echt het wapen zelf.
0: Om maar
2: het is
0: te zeggen,
2: een beetje opgedeeld.
0: Ja, om maar te zeggen, ik weet er echt niks van. Hè. Goed, kalibers? Iets met kalibers?
2: Ja. Ja, alles wat je kan bedenken.
0: Ja, oké. Kijk, toch al één woord op de bingo-lijst van jouw forensische job. Correct. Goed, maar daarvoor zijn we niet naar hier gekomen natuurlijk, Elise. We komen met een missie en dat is het nummer raden. Nog voor de zang begonnen is, ik heb al een paar tips gegeven. Hopelijk niet te veel, ja. Want ik wil het natuurlijk wel spannend houden. Maar we gaan ervoor, hè. Ben je er klaar voor?
2: Ja, we gaan het proberen.
0: Top, dan geef ik het startschot.
2: Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God.
0: Hopla, ze is niet te stoppen. Ze geeft het nummer, ze geeft de uitvoerder. Waar stopt het? Maar ja, had ik al te veel gezegd, Elise? Was te gemakkelijk?
2: Misschien een klein beetje, als je het kent.
0: Ja, het is waar. Het is waar. Fantastisch nummer wel, hè?
2: Kate Bush is fantastisch. Ja.
0: Ik ga ze voor jou draaien. Ik ga ze voor jou draaien. Goed, ik wens jou een hele fijne dag met ja, toch een minimum liever aan vuurwapens.
2: Komt zeker in orde, dankjewel.
0: Dat is goed. Dag Elise, bye bye.
2: Bye.
0: Joe. Linde staat op. Linde staat op.

0: Wax, we krijgen straks bezoek. Even kijken of die mens onderweg is. Hallo, dag Bavo Mortier van Sporta.
1: Een hele goede morgen.
0: Jij bent onderweg, Bavo?
1: Ja, ik sta vast in het centrum van Brussel.
0: Oh, dat is een heel goed teken. Ik vroeg me gewoon af, heb jij al ooit een DJ-set gegeven op de radio?
1: Nee, dus ik heb ook... Is er nog een beetje wakker geleden van de stress?
0: Ah, zalig. Ja, zo heb ik mijn gasten het liefst. Wakker van de stress. Okay. Tot zo meteen, hè.
1: Tot zo.
0: Dag, Bavo.
2: Wow, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een ander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis. Ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs.
13: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
15: De wereld rouwt om Dolly Parton.
16: So sad. Like, it's... I mean, she was a national treasure. Yeah, I actually thought she was like my aunt growing up.
17: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
18: You know, from like 9 to 5 to Jolene, she was just such an icon.
15: Ja, van over de hele wereld reageren mensen verslagen na de dood van de country-legende. Zo noemt Beyoncé, Dolly Parton, de graadmeter en de polster in de muziek. En Miley Cyrus, het metekind van Parton, zegt dat ze het heel moeilijk heeft nu haar vriendin er niet meer is. En voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar ze trad nog altijd op. En je kent haar ongetwijfeld dus wel van hits zoals Jolene en 9 to 5. Okay.

0: Ja, Dolly Parton stierf na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 80 jaar. Leerlingen die met de bus of de tram vanaf volgende week weer naar school gaan, die checken best even of hun traject nog hetzelfde is. Want sinds begin juli zijn de uren en ook sommige routes veranderd. 40 lijnen zijn geschrapt en bij een derde van de buslijnen die overbleven zijn ook aanpassingen gebeurd, zegt de lijn.
1: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond zo'n 10 vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en de landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht en de baan moest ook eerst worden schoongemaakt. En na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen worden er nog altijd zo'n 100 reddingswerkers ingezet om de grote natuurbrand daar te bestrijden. 12 dagen geleden brak die brand al uit. Al 3000 hectare natuur is verwoest. In het noorden en het oosten van het veengebied smeult die brand nog. En ze proberen nu heropvlakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. Gisteren liet het parket weten dat een natuurbrand mogelijk is veroorzaakt door een landbouwmachine. Het begint bewolkt met hier en daar nog een bui, daarna iets meer zon deze voormiddag, maar na de middag opnieuw wel kans op regen of een onweersbui en warm bij 27 graden. Morgen is het nog wisselvallig en dan halen we zelfs 30 graden.
2: Goedemorgen, hoe gaat het onderweg?
3: Valt dik mee vanmorgen voorlopig op de E40 van Luik naar Brussel. Opletten voor een defect voertuig in de wervenzone even voor tienen bij Helicine. En dan op de E429 een kwartier geduld oefenen bij Halle. Verder naar Antwerpen alleen aanschuiven echt op de E313, zo'n 10 minuten vanaf Ranst. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Dankjewel, Hajo.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Linde staat op.
4: Linde Merkel.
2: We hebben al onze rookalarmen in de studio moeten afzetten. Ik ga je straks vertellen waarom, maar het heeft iets te maken met Fontaine's DC.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Wat elk meisje van haar vriendinnen wil horen na een break-up. Ik haat hem voor jou. Van Fraukje en Estien, goedemorgen. Ik hoor hier langs alle kanten dat op deze woensdag, 26 augustus, de lucht buiten prachtig is. Het is een soort van kleurrijk eresaluut aan Dolly Parton, die overleden is op 80-jarige leeftijd. Straks hoor je sowieso nog muziek van haar. En je hoorde het net, Bavo Mortier van Sporza, die is onderweg naar hier. Die komt uiteraard iets sportief vertellen. Dat is Bavo, hè? Classic Bavo. Maar hij brengt ook een cadeautje mee voor jou en een DJ-set. De boot staat hier al klaar. Hopelijk ben jij klaar voor een feestje zo vroeg. En ik zei het net al, alle rookalarmen in onze studio staan af. We hebben dat moeten doen, want er komt deze week een soort van constante smoor uit onze Stubru-app. Dat is niet normaal en dat heeft alles te maken met dit.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Fontaines DC geven volgende week donderdag bij ons een exclusieve showcase. En ja, dat is een fantastische band, dat wist ik al. En ja, dat wordt heel speciaal om op zo'n uniek klein concert van hen te zijn. Je wil daarbij zijn, dat weet ik ook. Maar dat jullie zo show gingen staan met duizenden tegelijk elke dag opnieuw deze week, dat is wel redelijk overweldigend. Goedemorgen, dag collega Kirsten Lemeyre.
4: Dag Linde.
0: Is dat ook jouw indruk, die overweldiging, die tsunami van berichten die hier toekomen in onze app?
4: Het is wel degelijk waar. Ik dacht gisteren, maar wat gebeurt hier? Die berichten blijven maar komen. Smeekbedes, memes, foto's, mensen die van alles willen doen om erbij te zijn. Dus ik denk, ja, ze zijn ontzettend populair en het is ontzettend snel gegaan, denk ik ook. Hè?
0: Ja, het is wel straf, want het is nog maar in 2019, nog niet zo heel lang geleden dus, dat ze met hun debuutalbum kwamen en sindsdien zoetjes aan een vaste waarde werden met deze hits.

0: Ja, in een mum van tijd zijn we gewoonweg smoor geworden op die band. Maar hoe en waarom, Kirsten, zijn ze zo snel zo groot geworden?
1: Ja, als ik nu al die nummers weer naar elkaar hoor, dan denk ik van ja, dat is het gewoon. Ik bedoel, het is altijd zo anders, maar het is altijd zo Fontaine's DC en het is altijd zo echt. En misschien heeft dat ook te maken met hoe ze ontstaan zijn. Ze hielden natuurlijk allemaal van muziek, maar ze hielden ook allemaal van poëzie. Dus dat poëtische, dat zit echt heel hard in die muziek. Dat zat in die eerste plaat, Dougal. Dat ging dan vooral over hun identiteit. Dat Ierse zit er altijd keihard in. Ze zitten dus nu al aan die vijfde plaat, maar die creativiteit die blijft erin zitten. Het was eigenlijk hun derde album, Scintifia. Toen was het echt zo dat eerste grote commerciële succes. 2 jaar geleden kwam dan Romance. En dat is dan in die eerste week al het dubbele verkocht van Scintifia. Dus je zag het echt pijlsnel de lucht in gaan. Toen zijn ze daar ook mee doorgebroken in de States. Dus echt die grote groei van de band. En nu is het natuurlijk wachten, hè, op die vijfde plaat. Maar de voorpret is enorm. Overal voor die Dopamine Chamber. Of Dopamine Chamber moet ik zeggen. Dus er is op 7 jaar tijd heel veel, maar ook heel veel goed dat fans blijft aanspreken en hele grote nieuwe groepen fans aantrekt.
0: Ja, je hebt hem in de afgelopen jaren heb jij hem al ontmoet. Waarom vond jij ze zo cool, Kirsten? Want je bent er ook zot van, hè? Dat hoor ik duidelijk.
1: Ja, ik vind dat ze een heel eigen smoel hebben. Een heel eigen geluid ook, want ze maken muziek die vertrekt vanuit wat ze echt meemaken. En ik vind dat het daardoor ook zeer echt klinkt. Fontaine schreef dus vroeger over wat ze meemaakte en wat ze voelde in Dublin. Tegenwoordig wonen ze volgens mij allemaal in Londen. Maar ze dagen zichzelf ook constant uit door niet te willen doen wat eigenlijk anderen normaal zouden doen. Het is zo'n band die heel goed weet wie ze zelf zijn. Ze gaan zich niet plots gedragen als de band die mensen verwachten te horen of te zien op basis van wat ze eigenlijk al gemaakt hebben. Dus ik kijk gewoon keihard uit naar dat nieuwe album. Wordt sowieso weer anders. En ook, ze gebruiken hun podium voor statement. En doen dat op een ja, hele slimme manier. Onder andere met visuals op grote schermen tijdens de concerten. En ze maken, en ik denk dat dat echt de key is, dat ze altijd platen maken of muziek maken die heel goed vertaalt wie de band is op dat moment. En dan hebben ze nog één wapen. En dat is natuurlijk Green Chatten, de frontman. Die is, ja, die is fantastisch. En zijn stem, zijn frasering als hij zingt, dat is een compleet unieke zanger. Zijn uitstraling ook. En die kan op het podium zo'n beetje nukkig overkomen, maar in het echt is hij eigenlijk zeer charmant, Linde.
0: Ja, en jij kan het weten, want dit zei hij bij jou.
2: The Oasis reunion. How excited are you?
3: Couldn't really give a shit, to be honest.
2: That's the reaction I wasn't expecting.
3: I'm not excited about it either, to be honest.
0: Super charming.
1: Ja, wel, maar dat was de andere. Dus dat was niet Green Chatten, dat waren Deegan en Carlos. Dus Green doet niet zo vaak interviews meer, want dat waren de twee anderen. Maar dit echt, dit is wat de band helemaal is. Die kunnen gewoon zeggen echt, Oasis couldn't give a fuck. En dan weet je dat viraal gaat gaan, dan weet je dat iedereen dat gaat zien. Tot Liam Gallagher zelf, die toen gereageerd heeft. En die zei, I've seen better dressed roadies, they look like a shit EMF. Dus die heeft dat allemaal zien passeren, iedereen zag het. Maar kijk, dat is ook Fontaine's DC. Die zeggen wat ze denken en die doen wat ze willen.
0: Heerlijk, heerlijk. Hun fanbase is groot, dat is duidelijk. Ik heb het gevoel ook dat die fanbase opvallend jong is. Klopt dat?
1: Ik denk dat de jongste fans gewoon sneller zijn en massaal berichten sturen in onze app misschien. Maar ik denk dat ze niet allemaal zo jong zijn. Ik denk dat het echt een mooie mix is. Die fanclub, ik las gisteren nog een berichtje van een fan, een man die zei, ik ben 60 en ik heb al lang niet meer zo'n band gehoord. Dankzij Fontaine's DC voel ik mij opnieuw jong. En ik denk ja, dat het vooral fans aanspreekt die graag echte muziek horen, gemaakt door echte mensen die het experiment nooit schuwen. En dat lijkt mij eigenlijk al bijna tijdloos en dus voor alle leeftijden.
0: Ja, ik zie het hier alweer gebeuren, hè. Kirsten begint hier alweer te stomen. De rook begint er alweer uit te vonken. Maar het is niet voor nu. Het is niet voor nu, dat ga ik zeggen tegen de fans alvast. Spaar uw vingers. Spaar uw appvingers. We gaan nu de Strokes draaien. Maar straks passeert er sowieso nog een nummer van Fontaine's DC. En maak jij ook kans om erbij te zijn op die exclusieve showcase volgende week donderdag. Dankjewel, Kirsten.
1: Tot straks.
0: Tot zo.
4: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
5: Blijf luisteren, speel mee.
4: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.

0: 50 Cent en PIMP. Als je houdt van running, maar ook van raving, dan komt Bavo van Sporta jou straks iets vertellen wat Ride Up Your Alley gaat zijn en waar je endorfines spontaan van gaan stromen. En Dolly Parton gaan we en moeten we uiteraard ook nog eren en draaien vanmorgen.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Amai.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Galvanize van de Chemical Brothers en Q-Tip. We zijn haar kwijt. Dolly Parton is niet meer. Op 80-jarige leeftijd is ze na een korte strijd tegen kanker overleden. Het is nieuws dat wereldwijd toch wel binnenkomt overal. Bovenaan de nieuwspagina staat. En ook indruk maakte bij onze Belgische zanger in Amerika, Sam Bettes.
1: Wat zij heeft gedaan voor country music, maar alles wat erbij komt ook qua filantropie en het gewoon het soort mens dat zij is. Tegelijkertijd zo totaal geen ego. Echt zo ongelooflijk talentrijke muzikant gewoon. Dat gitaargetokkel met die gigantische nagels en tegelijkertijd in perfect pitch zingen. Het is echt, ze komt ergens vandaan. Super arm opgegroeid en altijd echt vanaf haar 8 jaar al zo heel gefocust op muziek. Zo een van die artiesten waar het er gewoon maar 1 is op de 100 jaar.
0: Vaarwel Dolly Parton. We kunnen haar niet beter eren dan door haar muziek te draaien. Zoals deze onwaarschijnlijk tijdloze hit 9 to 5. Dit is Dolly Parton.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Yannick, er komen veel reacties hè, op haar dood.
1: Ja, inderdaad, Linde. Dat nieuws is voor heel veel mensen erg binnengekomen. Dolly Parton stierf na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 80 jaar. Ze brak door in de jaren 70 en 80, maar ze telt eigenlijk nog altijd op. En je kent haar ongetwijfeld van hits zoals Jolene of die 9 to 5 die je net gespeeld hebt. Van over de hele wereld komen er reacties op socials van artiesten, maar ook uiteraard van heel veel fans. En zo'n 50 jongeren zijn vanmorgen in Brugge begonnen aan hun vrijwillig militair dienstjaar. Ze hebben ingetekend om een jaar bij Defensie te werken en ze krijgen in ruil daarvoor een loon van €2000. Dat vrijwillige dienstjaar eigenlijk dient om vooral Defensie aantrekkelijker te maken. En in totaal starten deze maand 500 jongeren van 18 of 19 aan dat dienstjaar.
0: Het wordt een warme dag, Yannick.
1: Het wordt zeker een warme dag, maar ook een wisselvallige dag met vooral deze namiddag nog buien en 27 graden.
0: Ah, lekker zwoel. Of doef. Doef, zoals ze zeggen.
2: Studio Brussel.
3: Linde staat op.
0: Maar laat dat je vooral niet demotiveren om lekker te bewegen. Want bewegen, daar komen endorfines van los in je lichaam. Daar word je gelukkig van. Je kan dat doen door te sporten bijvoorbeeld of door te dansen. Maar wat als je die twee nu eens combineert? Is dat geen briljant idee? De Antwerpse Lucky Stride Running Club slaat de handen in elkaar met Tomorrowland en organiseert Zone 6. Dag Bavo, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Linde.
0: Bavo Mortier van Sporta, jij bent, als ik dat zo mag zeggen, een van mijn meest sportieve vrienden. En, dat weet ik ook, niet vies van een feestje. Dus uiteraard vond jij dit een briljant idee.
4: Ja, toen dat ze belden of ik wou meelopen, was ik direct mee.
0: Tuurlijk.
4: Ik sport heel graag en als ik dat kan combineren met muziek en ook een dansje placeren, dan ben ik er heel graag bij.
0: Heb je dat al ooit gedaan? Sporten en feesten combineren?
4: Nog niet eigenlijk. Je ziet het vaak passeren. Van die ochtendraves na een loopje. Maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik heb het wel altijd al een keer willen doen. Dus het is het ideale moment om erop in te tekenen.
0: Ja, ik wil de moed nu niet killen. Hè, maar ik was het mij wel zo wat aan het visualiseren. Hè. Dus je gaat eerst lekker gaan lopen en zweten met keiveel mensen. En dan kruip je allemaal samen in een kot om te dansen. Geurgewijs, vraag ik me af wat dat gaat geven.
4: Maar ik denk dat het eigenlijk niet zo'n groot verschil is met gewoon gaan feesten. Als ik ga gaan feesten, dan zweet ik ook redelijk wat. Dus dan is het gewoon uitstel van executie.
0: Ja.
4: Nu is het gewoon direct, iedereen weet waar dat ze aan toe zijn. En dan weet je al hoe dat gaat ruiken daar beneden of in de feestzaal.
0: Sowieso, het gaat gebeuren. Zaterdag is het zover, midden op de dag ook. Het wordt een soort van sportieve dag vijf.
4: Ja, dus we beginnen er om 9 uur aan 's morgens. Dan lopen we 5 kilometer. En daarna gaan we nog een keer volledig los op de beste beats van Tomorrowland.
0: Ja, jij gaat het parcours verkennen vanmiddag al. Waar situeren we ons?
4: Antwerpen, we lopen langs de kaaien. En ik heb gehoord dat Tomorrowland een waanzinnig festivalterreintje heeft opgericht om daar ons ding te kunnen doen.
0: Oh, heel cool. Waar moeten mensen zijn die mee willen lopen?
4: Op zone6.world kan je nog tickets scoren. Of hier, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Want jij bent niet met lege handen gekomen.
4: Klopt.
0: Je hebt een paar dingen meegebracht.
4: Ja, ik heb een DJ-set mee. Met de beste loopplaatjes. Dat is voor straks.
0: Mm-hmm.
4: Maar ik ben ook benieuwd naar de beste loopnummers van de luisteraars.
0: Mm.
4: En de mensen mogen in de app van Stubru hun beste looplaat doorsturen. En dan gaan wij er samen eentje uitkiezen om nog een ticket weg te geven.
0: Och, kijk zalig. Dus heb jij zin om zaterdagochtend mee te lopen en stinken met Bavo en daarna lekker hard te dansen, dan, dan moet je nu iets laten weten. Laat je horen en stuur het in de app. En wie weet ben jij er dan wel bij. Sowieso Bavo. Stick around.
4: Yes.
0: Want straks wil ik jou achter mijn DJ-tafel zien.
4: Dat komt goed.
0: Ja, zegt hem, hè, maar zijn beentjes trillen ook. Nog nooit een DJ-set gegeven op de radio, denk ik.
4: Dat klopt, ja.
0: Kijk, primeur. Leuk.
2: Linde staat op.
3: Studio Brussel.

0: Jetlag en Mange 2.
1: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Babo Mortier en keiveel andere mensen gaan lopen en raven dit weekend. Zaterdag is er Zone 6, een run and rave in Antwerpen. Eerst 5 kilometer hollen en dan uw benen eraf dansen. Daar komt het op neer. Babo, jij doet mee, check.
2: Ja.
0: Maar een van onze collega's ook, namelijk ons Nona.
3: Goedemorgen Linde en Babo. Afgelopen zaterdag stond ik nog op Pukkelpop voor de social run met Average Rob. Dat was met heel kleine oogjes. Ik hoop dat ik nu voor de social run met Tomorrowland wat beter ga uitgeslapen zijn deze zaterdag. En ik denk dat wat beats van Bavo daar wel goed bij zouden helpen. Dus Bavo, stel je krijgt er nog een badadan in. Daar ga ik echt heel goed op. En dan weet ik zeker dat ik u er los afloop zaterdag.
0: Oeh.
3: Challenge accepted.
2: Opsa.
0: Challenge accepted.
2: Zeker en vast.
0: Heel goed. Kijk, doe er je ding mee. Zometeen Bavo Mortier live met een DJ-set.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouwen, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Studio Brussel.
7: Het is nooit te vroeg om te zweten, zeg ik altijd. Hier is DJ Bavo Mortier van Sportza met een loopmix om je helemaal op te warmen voor zo'n six.
8: But you got me on fire.
7: Dat was hem niet, hè. Dat was hem niet. Go, Bavo. Daar gaan we. Oh ja, oh amai zeg. Dat is echt spijtig. Kom, we gaan dat nog eventjes opnieuw doen. En daar gaan we.

is voor onze collega Nona. Ook zij loopt mee deze zaterdag op Zone 6. Run and Rave. Sarah laat weten in de app. Bam, bam, bavo. Kim vindt het heftig. Maar wel heel leuk.

boeken voor al uw feestjes. De man die hier nu achter de DJ-tafel staat, zijn naam is Bavo Mortier. Je kent hem van Sporza, maar nu ook van zijn gruwelijk goede DJ-sets die de endorfines doen stromen.

0: Maar ja, ook zo goed om op te dansen. Heerlijke muziek, jou aangeleverd door DJ Bavo Mortier. Andres, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt er spontaan goesting van gekregen om te lopen, hè?
1: Voor te werken.
0: En voor te werken. Kijk, dat is mooi meegenomen. Ja, zou je hem boeken voor je feestje, Bavo Mortier?
1: Ja hoor.
2: Dat is heel
1: goed bezig.
0: Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een toeval. Jij was net aan het lopen.
3: Ja, het was eigenlijk lopen van de auto naar mijn werk. In de regen wel, maar goed.
0: Oké. Maar dat ging allemaal des te beter met de beats van Bavo.
3: Zeker.
0: Kijk, ik heb goed nieuws voor jou, Ellen, want jij bent er zaterdag ook bij op Zone 6, ja. Dat running event in Antwerpen. Kan je samen met Bavo lopen? In de regen of in de zon, we zullen zien.
3: Ik hoop in de zon, maar
0: goed. En jij, Bavo? Bedankt, hè.
2: Met veel plezier.
0: Doei.
2: Bye bye.
4: Vanavond op VRT1.
5: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
6: Kust de prins niet wakker of zo?
5: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
6: In het bos.
5: Ik dacht de mond.
4: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar Jessica's voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Lotto is op zoek naar billen.
12: Billen?
11: Die op designmeubelen willen zitten.
12: Oh ja.
11: In een dure onderbroek.
12: Oh, ik wil dat.
11: Eventueel met een trampstamp erboven.
12: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
13: Cécile.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
0: Yannick Aerts.
17: De hele wereld rouwt om Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als 9 to 5 en Jolene.

0: Ja, in de VS reageren mensen ook verslagen na de dood van Dolly Parton.
1: She was a national treasure. Yeah, I actually thought she was like my aunt growing up.
2: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
3: You know, from like 9 to 5 to Jolene, she was just such an icon.
0: Ja, ook celebrities reageren op de dood van Parton. Zo noemt Beyoncé haar de graadmeter en de polster in de muziek. Miley Cyrus, het metekind van Dolly Parton, zegt dat ze het nu wel heel moeilijk heeft nu haar vriendin er niet meer is. En voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemt Parton een briljante ster en ook een prachtige vrouw. Zanger Sam Bettis, die zelf ook in de VS woont, is onder de indruk van wat de dood van Dolly Parton teweeg brengt in het land.
4: Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel.
0: Zo'n 50 jongeren zijn vanmorgen in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Het is een voltijdse job van 12 maanden waarin ze worden opgeleid tot militair. En ze krijgen €2000 per maand. In totaal starten deze maand 500 jongeren van 18 of 19 aan het dienstjaar. En Defensie wil op die manier meer jongeren recruteren. De jongeren die vandaag beginnen, die komen bij de marine. Volgende week starten dan nog eens 75 jongeren bij de luchtmacht. En de resterende 375 bij de landmacht. En vanaf vandaag kan je je inschrijven voor de nieuwe staatsbonds. Je leent je geld dan eigenlijk uit aan de overheid en je krijgt er dan een rente voor terug. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Nu ter vergelijking, de uitzonderlijk populaire staatsbon van een jaar in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Inschrijven kan nog tot 1 september. In de Hogevenen worden er nog altijd zo'n 100 reddingswerkers ingezet om de grote natuurbrand te bestrijden. 12 dagen geleden brak die brand al uit. 3000 hectare natuur is verwoest en in het noorden en het oosten van het veengebied smeult de brand nog. Ze proberen nu heropvlakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die in brand kunnen vliegen. Gisteren liet het parket nog weten dat een natuurbrand mogelijk is veroorzaakt door een landbouwmachine. Het begint bewolkt met hier en daar nog een pittige bui. Later wat meer opklaringen deze voormiddag, maar na de middag opnieuw kans op regen of onweer bij zo'n 27 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig, maar wel heel warm tot 30 graden.
5: Goedemorgen, langzaam richting Brussel.
6: Inderdaad, op de E429, vooral bij Halle, sta je lang aan te schuiven. Bijna 3 kwartier komt door een defecte vrachtwagen, dus hou er rekening mee. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot 15 à 20 minuten, op de gebruikelijke plaatsen trouwens. Verder op de wegen naar Antwerpen valt het goed mee vanmorgen. Ik zie maximum een kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven op de E313, op andere plekken zelfs minder. In Massenhoven, oplet, daar sta je wel 20 minuten in de file op de N14 richting Lier. Dat komt door werkzaamheden even voorbij de opritten naar de E313. En tot slot op de E40 van Aken naar Luik, 25 minuten bumperen van Berchon tot aan de werken in Vottem. En in de andere richting is dat 20 minuten vanaf Lonsin.
7: Studio Brussel.
8: Linde staat op.
7: Linde Merkel.
5: Hallo, ik heb Adele voor je. Een fenomenale zwangere hit, Pukkelpop throwback en nog een plaatje. Sommigen van jullie gaan het misschien wel kennen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Adele en Rumor Has It. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag. We knakken de week in twee als een worstje uitblik. Straks moeten we het uitgebreid hebben over Dolly Parton. Want wat voor een icoon was zij en hoe hard heeft zij invloed gehad op onze muziek? Hoor je sowieso nog hier. Ik wens je een fijne mooie dag vandaag. Met wakkere vingers.
1: Hoor je deze week de hotshot van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Hallo.
1: Hallo, met wie spreek ik?
0: Hallo, met Reina.
1: Reina?
0: Yes.
1: Reina, dit zou wel eens echt een lucky day voor jou kunnen worden.
0: Oh my god.
1: Ja, my god. Ik weet het, Reina. Het is in één keer even veel stress, hè? Maar hier moeten we door, dat weet jij ook. Je geraakt niet zomaar op die exclusieve showcase van Fontaines DC. En daar wil je zijn, hè?
0: Heel
1: graag. Oké, Reina. Het zit zo, nog één vraag ga ik jou stellen. En als je die juist beantwoordt, dan ben je er gewoon los bij. Leuk, hè?
0: Dat zou superleuk zijn.
1: Goed. We gaan ervoor. Hier komt ze. Lieve Reina, ik ga jou een fragment laten horen. Een nummer van Fontaines DC. Stukje daaruit.
0: Oké.
1: Mijn vraag voor jou is, hoe gaat dat nummer verder? Daar gaan we.

0: It's amazing.
1: It's amazing to be young.
0: Is dat zo?
1: En we zijn veilig aan.
2: Maar ja, natuurlijk, Reine. Dat weet jij ook, jij bent een superfan, dus natuurlijk is het To Be Young. Proficiat!
1: Oh, dank je. Helemaal shaken.
2: Ah, maar goed, dat is de bedoeling. We laten mensen graag shaken. Hoeveel had je al geprobeerd om erbij te zijn, Reina?
1: Echt al maandagochtend de eerste keer. Dus...
2: Oh, ik hoor jouw stem trillen tot hier. Kijk, ga rustig zitten. Even diep in- en uitademen en zeg het nog maar een paar keer tegen jezelf. Jij bent erbij. Volgende donderdag verwachten wij jou hier voor waarschijnlijk het meest unieke concert van jouw favoriete band dat je ooit zult hebben gezien. Dat kan je eigenlijk nu al opschrijven. Heel fijn dat jij erbij bent. Dag, Reina.
1: Heel erg bedankt. Dank je wel.
2: Doei. Bye-bye. Bye-bye.
3: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
4: Blijf luisteren. Speel mee.
3: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Een classic Red Eyes van The War on Drugs.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!

The Emptiness Machine van Linkin Park. Mogen we alsjeblieft nog even nagenieten van Pukkelpop? Want een van de hoogtepunten daar werd toch wel verzorgd door die Atomic Orchestra. We brengen elk jaar opnieuw verrassingsgasten mee. Steeds spektakel. En je kan op niets mooier hopen eigenlijk dan dat plotseling deze verrassingsgast op het podium komt gestapt.

0: De Papucho zelf. Zwangeregie en die Atomic Orchestra. Zo klonk dat op Pukkelpop. Het is bijna half negen. Yannick, de eerste jongeren zijn begonnen aan hun vrijwillig militaire dienstjaar.
1: Ja, zo'n 50 jongeren van zo'n 18 of 19 jaar moesten vanmorgen al vroeg om 6:30 in Brugge zijn bij de marine. Ze tekenden in eigenlijk voor een jaar bij Defensie te werken en krijgen in ruil daarvoor een loon van €2000. Defensie wil met dit vrijwillige dienstjaar eigenlijk meer jongeren ook aantrekken. In totaal starten deze maand 500 jongeren van zo'n 18 of 19 aan dat dienstjaar. En de hele wereld rouwt om Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres stierf gisteren. Ze was 80 en had kanker. Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als 9 to 5 en Jolene. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Miley Cyrus, het metekind van Dolly Parton, zegt dat ze het nu wel heel moeilijk heeft nu haar vriendin er niet meer is, zegt ze.
0: Welk weer wordt het vandaag?
1: We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag toch wel veel pittige buien, maar wel warm, 27 graden.
0: Dankjewel, Yannick.
2: Linde, staat op.
0: En je zegt het ook, het overlijden van Dolly Parton gaat de wereld rond. Het maakt heel wat los bij fans en artiesten overal. Ze is gerust een icoon te noemen. Maar wat maakte haar nu zo straf? We vroegen het aan Stijn van de Voorde.
3: Ze schreef haar nummers zelf. Ze deed het allemaal op haar eigen voorwaarden. Zoals ze zong, zoals ze speelde. Haar persoonlijkheid heeft ervoor gezorgd dat ze sowieso iemand was die opviel. Daarnaast is er ook in geslaagd om zo de heel traditionele country om die te mengen met wat we meer popmuziek zouden noemen ook, waardoor ze voor een breder publiek ook nog muziek kon gaan maken. Het was niet puur country, zo is ze ooit wel gestart, maar het is daarna ook veel breder geworden. Als mensen die niets van country kennen vragen, geef eens drie namen die toch wel gelinkt zijn aan de country. Ga je altijd Dolly Parton zeggen?
0: Onze collega Ilse Liebes vond Dolly vooral zo bijzonder, omdat ze op haar manier ook zorgde voor verbondenheid.
4: Wat voor mij Dolly Parton heel uniek maakt, is mensen samenbrengen. Over heel de wereld. In Amerika natuurlijk ook. Vroeger waren de samenleving gepolariseerd. Was. Die samenleving is daar vandaag nog altijd heel gepolariseerd, misschien nog meer dan ooit. Maar Dolly Parton die brengt mensen van alle soorten en slag bij elkaar. Je moet maar eens kijken naar beelden van concerten van Dolly Parton. Daar staan de queers naast de country diehards, naast de hipsters, de diepgelovigen, de sun girls, de drag queens. Waar zie je die allemaal samen op één plaats? Ik zeg het u, bij een concert van Dolly Parton.
0: Ja, ze bracht echt iedereen samen. Dat zegt ook onze collega Flo Windy, die grote fan is van Dolly Parton. En ook vertelt wat ze betekende als feministe.
5: Als vrouw heeft ze ook heel veel gedaan. Ze is heel feministisch. Ze heeft heel veel lansen gebroken, heel veel glazen plafonds gebroken voor andere vrouwelijke artiesten. En ik denk dat daardoor haar impact misschien nog groter was dan puur het muzikale.
0: Een hele schare fans verzamelde ze dus rond zich. En ze werd ook bewonderd door artiesten. Collega's die haar maar wat graag coverden. Een van haar populairst gecoverde nummers was zonder twijfel haar allereerste hit waarmee ze bekend werd in de jaren 70. Haar eerste eigen nummer waarmee ze mee scoorde, dat was Jolene. Dit is wat Beyoncé daarmee deed. Jolene.

0: We wiegen al 3 weken gezellig mee op Lost Boys van Phoebe Bridgers. Die staat namelijk op nummer 1 in jouw afrekening. Ik weet pas sinds gisteren dat dat lief is van Bo Burnham, de comedian. Kijk, zo leer je nog een keer iets bij, ja.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Indien mogelijk geef ik deze ochtendshow graag een internationaal karakter, maar het is wel jij die daarvoor moet zorgen. Want indien mogelijk bel ik ook altijd graag met een luisteraar abroad. Iemand die luistert vanuit het buitenland en op honderden, misschien wel duizenden kilometers afstand van ons verwijderd is, maar de lokale radio's

0: ochtendkisses krijg je van Bless en Baby Close straks. Green Day op jouw radio.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
6: Ja, je hebt gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
6: Ik heb weer uitgezegd. Spelleke.
5: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, ik heb gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Studio Brussel.

0: We gaan niet naar Amerika, we gaan naar Kroatië nu.
1: Studio Brussel. Studio Brussel, worldwide.
0: Want daar zit Jitse. Jitse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij bent dus echt in Kroatië naar Studio Brussel aan het luisteren.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Amai, dat vind ik zalig. En in welke context moet ik dat zien? Zitten jullie nu samen gezellig aan een ontbijttafel ergens?
2: Ja, dat klopt, ja, op een camping.
0: Oké. Okay.
2: En dan moeten we toch een beetje wakker worden met Studio Brussel, hè.
0: Maar ja, het zal wel, zeker. En zo, ja, paint me the picture. Als jij zo nu rond jou kijkt, wat zie je dan allemaal? Ik ben nog nooit in Kroatië geweest, is daarmee.
2: We zien wat rotsen met bomen. Nu zitten we op een camping met olijfbomen. En dat is het zo. Echt rustig wel, in het zonneke.
0: Oké, wat voor een reis is het voor jou? Kamperen, hoor ik.
2: Ja, met een daktent op mijn kabinet. En dan trekken wij rond. Door heel Kroatië eigenlijk.
0: Oh, heerlijk. En dat is altijd dan op campings dat je belandt? Of mag je daar ook wild kamperen?
2: Wild kamperen doen we niet, dus we zitten altijd op een camping. En dan veel op de camping zitten doen we eigenlijk niet. We gaan altijd wel naar de dichtbijzijnde stadjes en zo voor te ontspannen.
0: Je bent daar nu toch, hè? Het zou zonde zijn om dan op de camping te blijven zitten. Wat is het leukste of het mooiste wat jullie daar al gedaan hebben?
2: Onze vakantie is nog niet lang bezig, maar we zijn gisteren naar die bekende Plitvismeren geweest. Dat was wel heel schoon om te zien.
0: Oké, heerlijk. En als je zegt we, wie zijn dat dan allemaal?
2: Ik en mijn vriendin Jolien.
0: Kijk, meer moet dat niet zijn soms dan jij en je vriendin Jolien, Jitse.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat is waar. Ik ga een plaatje voor jullie draaien, vooraan de ontbijttafel daar op de camping in Kroatië. Ja. Wat mag dat zijn?
2: You Somebody van Kings of Leon.
0: Heerlijk, heerlijk. En wat eten jullie daarbij? Wat schaft het ontbijttafeltje van morgen?
2: Ik denk dat we dadelijk een eitje gaan eten.
0: Mooi, ja. Een eitje, Kings of Leon. Een heerlijk daktentje naast jullie. Beter wordt het eigenlijk niet, hè? Salut.
2: Nee, dus dat. Salut.
0: Dag, Jitse. Bye-bye.

Number and My Body Isn't Ready. Nog niet veel nummers heeft hij op zijn palmarès staan. We kennen hem nog maar een aantal jaar, maar toch stond hij al als een grote op Pukkelpop. Kreeg zeer goede reviews over wat hij daar deed. Dit zijn Imagine Dragons en Whatever It Takes.

0: Imagine Dragons. Whatever it takes.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
5: De eerste jongeren beginnen aan hun jaar bij het leger. In Brugge starten zo'n 50 jongeren vandaag aan hun militair vrijwillig dienstjaar. Het is een voltijdse job van 12 maanden, waarin ze opgeleid worden dus tot militair. En ze krijgen 2000 euro per maand. Defensie wil op die manier meer jongeren recruteren. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Jens Fransen, die nu in Brugge is.
6: Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven en het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
5: Ja, volgende week beginnen dan nog eens 75 jongeren bij de luchtmacht en de resterende 375 bij de landmacht. In Sint-Gilles in Brussel zullen nu zondag mensen op straat komen om te protesteren tegen het drugsgeweld. Het komt allemaal door de schietpartijen daar. Maandagavond werden er voor de derde dag op rij schoten gelost. De organisatoren vinden dat de criminele organisaties steeds meer invloed krijgen in Sint-Gilles en ze roepen buurtbewoners dan ook op om zondagnamiddag samen te komen om actie te voeren. Ze willen ook zal druk zetten op de politiek om harder op te treden tegen de drugscriminaliteit. Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor de nieuwe staatsbonds. Je leent dan eigenlijk geld uit aan de overheid en je krijgt er dan een rente voor terug. De nieuwe staatsbond op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. De vergelijking, die uitzonderlijke populaire staatsbond van een jaar in 2023, had een netto rendement wel van 2,81%. Inschrijven kan nog tot 1 september. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zijn pessimistisch over de toekomst van onze economie. Bedrijven hebben het nu moeilijk, vooral omdat de energie- en de loonkosten te hoog zijn. En daardoor kunnen ze minder groeien. Maar net die groei is wel nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Dat zegt de VOCA, die de bevraging deed.
7: We moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
5: Het is bewolkt met hier en daar nog een bui. In de loop van de voormiddag nog wel wat meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of onweersbuien bij 27 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig en wel nog een beetje warmer, tot 30 graden dan.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
3: Studio Brussel.
1: Linde staat op.
3: Linde Merkel.
0: Geen militaire, maar muzikale dienst voor mij. En dat doe ik met plezier en de glimlach om het vaderland en jou specifiek te dienen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Goedemorgen, breek de week vandaag met deze woensdag. Ik heb mooie dingen voor jou klaar liggen. Sam Fender en Olivia Dean wachten nog op jou. De Pixies nog straks. We gaan met de roulette draaien. Enfin, niks dan pret. En deze ook nog, hè. Jungle, Someday, Somewhere.

with me and some girls. Het is zover. Hè. Je kan je inschrijven voor onze nieuwe lichting 2027. VRT Max, daar moet je zijn Stubru-kanaal kiezen en daar vind je het inschrijvingsformulier. Heb je een gouden stem waar we dringend naar moeten luisteren, dan is dit jouw moment. Dit zijn Sam Fender en Olivia Dean.

0: zweer u, als ik één nummer zou moeten kiezen, dat ik voor de rest van mijn leven in loop zou moeten horen, dan zou ik losgaan voor deze. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Ik hoor dat zo graag. En het volgende spel doe ik ook zo graag. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Oh, draaien aan die roulette voor jou en met jou. Je dan verrassen met super live tracks en die dan door jou laten kiezen. Het is weer echt de moeite wat erin zit. Benieuwd wat jij er straks gaat uithalen. Laat weten als je mee wilt spelen.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.

0: Where's My Mind van Pixies. Straks Arsenal met Melvin.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.

from down. Gotta get it up, gotta shake it.

0: Arsenal, jazeker.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, dag Jeroen.
2: Dag Linde.
0: Hallo. Jeroen, heb ik al ooit eerder met jou gebeld?
2: Ja, sowieso. We hebben al iets gebeld met elkaar.
0: Ik wist het, hè. Want jouw achternaam is de beste ooit, Rossi.
2: Ik weet het. Ja. Dank u daarvoor.
0: Ja, ik wou dat ik zo heette. Dat zou echt fantastisch zijn. Lieve Jeroen, straks...
2: Ja. Red Lives Matter, Linde.
0: Red Lives Matter, dat zal wel. Jeroen, straks mag jij hier draaien aan mijn roulette, de Roulette Matters 2. En daar komt dan een festivalplaat uit. Hoe is jouw festivalzomer al geweest eigenlijk?
2: Ah, ik ben zondag naar Pukkelpop geweest.
0: Is echt, hoe was het?
2: Het was croquant, bien cuit en een goed potje gestoofde spamen. Het was echt leuk.
0: Goed, wat was jouw hoogtepunt?
2: Denzel Curry.
0: Zeg nog eens.
2: Denzel Curry.
0: Ah, oké, okay, goed. Oké. Kijk, hopelijk zit hier straks in mijn roulette iets wat je even hard kan smaken als Denzel. Maar ik kan daar nog niks over zeggen natuurlijk. Dat snap jij ook. Dan is de spanning er totaal af. Het principe is simpel. Ik ga draaien voor jou tot 3 keer toe. Elke keer komt er een live track uit. En jij kiest of je ervoor gaat of je toch nog even verder draait. Maar die laatste draai, die is onweerlegbaar. Wat daaruit komt, daar zal je het mee moeten doen. Terugkeren kan niet. Alles begint met een goede aanmoediging van jou. Ben je daar klaar voor?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Aanmoedigen dan, hè?
2: Nu?
0: Ja, aanmoedigen.
2: Oké. Draai maar!
0: Heel goed.

0: dat is meteen al een hele mooie. Dat is Nantes van Beirut, helemaal live. En als ik het zo goed kan horen, met een soort van bombardon erbij. Dat is wel een keer tof.
1: Nee, nee, geen Beirut. Geen Beirut.
0: Oké, oké. Super duidelijk, super duidelijk. Ik heb het graag.

0: Jij hoort, net als ik, Air Traffic met No More Running Away. Oei, oei. Ik hoor het al.
1: Nee, ik kan de laatste. Ik ga voor de laatste gaan. De laatste gaat goud zijn.
0: Oké, heel goed.
1: Ik voel het.
0: Ja, het zou wel eens kunnen hoor, want daar zit deze in.

0: kijk met grote ogen richting jou nu, want nu hoop ik wel echt dat je hier blij mee bent.
1: Het morgens meekelen, dat is keileuk, hè?
0: Ah, voilà. Oh, oef, Jeroen, ik ben blij dat je zo positief reageert.
1: Alleen spijtig dat de festivaltickets zo duur waren, hè. Om
0: ja,
1: te doen.
0: Ja, kijk, niks aan te doen. Lieve Jeroen, geniet van jouw meezingmoment. En tot de volgende keer dat we elkaar horen op de radio, waar ik je ongetwijfeld opnieuw ga complimenteren met je familienaam.
1: Oké, tot we zijn. Tot de volgende.
0: Dag Jeroen Rossi.
1: Dag.
0: Doei.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Editors en The Rush. Straks de geniale Gorillaz en Stylo.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Silo van Gorillaz samen met Mos Def en Bobby Womack. De muziekwereld en bij uitbreiding misschien wel de hele wereld is in rouw om het muziekicoon dat we gisteren verloren hebben.
1: Studio Brussel.
0: Want Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Paul McCartney, Beyoncé, Elton John, het zijn er maar een paar van de vele mensen die hun steun hebben betuigd en hun verdriet hebben geuit op sociale media. Ook Miley Cyrus deed dat, het metekindje van Dolly Parton. Ze wordt een feministisch, verbindend en muzikaal icoon genoemd. Ze drukte een grote stempel op de muziekwereld en dan vooral die van haar geliefde country muziek. Ik heb Dolly Parton voor je klaarstaan samen met een andere country grootheid, Kenny Rogers. Dit is Islands in the Stream.

0: Silence in the Stream van Kenny Rogers. En de onnavolgbare, toch wel Dolly Parton. Een icoon zijn we kwijt, hè, Kirsten?
1: Absoluut. Zo triestig. Ik heb echt een traantje gelaten gisteren.
0: Ja, ze betekent ook zoveel, heeft ook zoveel betekend voor de muziekwereld. Maar kijk, op 80-jarige leeftijd hebben we afscheid van haar moeten nemen. Het is woensdag, we zitten halfweg de week. Sommige mensen kijken al uit naar het weekend, maar een heel pak mensen krijgen wel wat stress. En dat heeft hiermee te maken.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Daar geven we een hele week tickets voor weg, Kirsten. Mm-hmm. En dat voelen wij aan onze sms-box.
1: Echt? En onze... Die nog niet gecrashed is. Ik snap het niet.
0: Het is crazy. Heel veel mensen willen daarbij zijn. Maar we zitten dus wel al halfweg, of eigenlijk bijna halfweg, onze weggeefweek. Uh-huh. Dat kan zeker en vast voor wat stressvol zorgen. Zeker bijvoorbeeld bij mensen als Shani. Hallo, goedemorgen, dag Shani.
4: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jou en jouw stresssysteem?
4: Ja, ik ben toch wel een beetje stressy, want ik wil toch wel echt...
0: Ja, je wil erbij zijn, hè? Als grote fan van de band.
4: Ja, natuurlijk.
0: Maar Shani, je had een berichtje gestuurd. Jij maakte je toch wel zorgen. Jij had een vraag. Daarom heb ik er ook Kirsten bij gehaald, zodat we jou even een antwoord kunnen geven op die vraag.
4: Ja, de eerste keer heb ik Fontaine's DC zonder puntjes gestuurd. En ik vroeg mij af of dat iets kritisch was.
0: Je bedoelt dan de puntjes tussen de D.C.
4: Mm-hmm. Ja, inderdaad.
1: Dat is een detail, maar het is wel een belangrijk detail misschien.
0: Ah, is dat? Let jij daar echt op?
1: Ik let daar wel op. Ik vind zo een artiest die zo kiest voor een bepaalde punctuatie of zo'n A$AP Rocky die beslist om een dollarteken in zijn naam te zetten, dat zit dan bijvoorbeeld ook zo in ons systeem. Nu... Ik ga wel zeggen, als het nu de eerste keer was, dan kunnen we dat wel eens doordoen.
0: Ja, we zijn geen beesten ook.
1: We zijn geen beesten. Dus het systeem gaat niet zeggen, ah nee, dan doen we dit niet.
0: Nee.
1: Maar ik denk zo, de puntjes tussen de D en de C, zoals de puntjes op de I, ik vind dat niet slecht eigenlijk.
0: Kijk, Shani, ik weet met zekerheid te zeggen dat Kirsten Lemaire dat die sowieso nog een plaat gaat draaien van Fontaine's DC.
1: Ja.
0: En mocht ik jou zijn, afleidend uit haar antwoord, zou ik die puntjes, ik zou ze wel zetten.
1: Ja, ik zou ze wel zetten.
4: Ja, okay,
1: gewoon omdat het dan klopt. Gewoon omdat het dan klopt. Voilà. Niet omdat je dan minder of meer kans maakt, maar omdat het dan klopt.
0: Je bent een correcte vrouw, Kirsten. We snappen het. Ja, dus voilà. Bij deze. Shani, zet die puntjes.
4: Ja, perfect.
0: Veel succes, hè.
4: Dankjewel.
0: Doei.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
5: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
5: Studio Brussel.

0: Protégé en Who Knows. Zometeen dus Kirsten Lemaire. Ze gaat, zoals ze net gezegd heeft, al Fontaine's DC draaien. Maar Kiki, wat vertelde jij mij nu over A$AP Rocky?
1: Ja, die was een uur te laat gisteren.
0: Ah, ja.
1: Ze zijn boe beginnen roepen, heel erg luid in de zaal. En ja, dat is natuurlijk niet zo cool, want heel veel jonge fans, dus ik denk die komen dan met de trein. Er zijn afspraken gemaakt met de mama en de papa. Dus dat is echt gewoon niet cool om een uur te laat te zijn.
0: Maar A$AP. Maar toch ga je een plaat van hem draaien.
1: Ja, tips en zeker welkom in de app.
2: Mannekes, die zijn het augustus, hé.
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hé.
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
2: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Schooljaar begint!
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh my.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
17: De eerste jongeren beginnen aan hun jaar bij het leger. Ja, in Brugge zijn vanmorgen vroeg zo'n 50 jongeren gestart aan hun militair vrijwillig dienstjaar. Het is een voltijdse job van 12 maanden waarin ze opgeleid worden tot militair. En ze krijgen zo'n €2000 per maand. Elise vertelt waarom ze voor het dienstjaar kiest.
18: Mijn papa heeft zelf ook in het leger gewerkt als onderofficier. Mijn opa heeft daar ook in gezeten. Mijn onkel en zo. Dus eigenlijk is het zo verder gegaan. Het is 3 maanden eigenlijk echt gewoon een basisopleiding. Dus eigenlijk echt wel drilling en zo. En na die 3 maanden is echt gewoon gaan werken. En zo kan je eigenlijk gewoon verder gaan.
17: Ja, Defensie wil met het vrijwillige militaire dienstjaar meer jongeren laten werken bij het leger. De jongeren die vandaag beginnen, die komen bij de marine. Volgende week starten dan nog eens 75 jongeren bij de luchtmacht en de resterende 375 bij de landmacht.
19: Een pensioen in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product dat door eeuwen uit vakmanschap tot stand is gekomen, maar het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
17: De bierbrouwers in ons land willen dat de federale regering de strengere regels rond alcoholreclame herbekijkt. Bij elke advertentie voor alcohol moet er binnenkort de slogan alcohol schaadt de gezondheid staan. Nu is dat alcohol misbruik schaadt de gezondheid. In een open brief ondertekend door meer dan 100 brouwers en mensen uit de horecasector klagen ze over het onterecht schuldgevoel dat gegeven wordt. Nu, die nieuwe slogan komt er op het aanraden van de Hoge Gezondheidsraad en die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcohol. Gebruik.
20: Wat we eigenlijk weten is uit wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol.
17: In Pakistan zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Een dokter kon wel nog minstens 1 baby redden. Een kapotte airconditioner veroorzaakte de brand. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De brand was in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Pakistan krijgt al vaker kritiek om omdat de ziekenhuizen daar in slechte staat zijn. Het begint bewolkt met hier en daar een bui. En van toch nog een beetje zon deze voormiddag. Maar na de middag opnieuw kans op regen en onweersbuien bij zo'n 27 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig en dan halen we 30 graden.
4: Brussel.
11: Ze hebben er daarboven een pracht van een ster bij. Ik probeer me dan voor te stellen dat ze vanavond al een warme jam gaan organiseren met Dolly. Denk aan Bowie en Prince.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Ik zie veel paarse hartjes in de app. Dankjewel daarvoor, onder andere Christian, Koen en Isabel en nog veel meer. Ik speel het ook een beetje voor Dolly, want ze coverde deze Purple Rain op Rockstar nog maar 3 jaar geleden, die plaat, waarop ze voor het eerst in haar carrière een rockalbum maakte en daar heel veel covers op zette. Onder andere dus Purple Rain van Prince. Paspe en Clooney nu. 7 over 10.

One More Chance Block Party. Er komen nog een aantal kansen, hoor. Niet nog één voor jouw toegang tot Fontaines DC. Met twee puntjes tussen de D eentje en na de C ook eentje. Dus als je vandaag Fontaines DC hoort, je hoort die hotshot, dan stuur je hun naam in de app met je telefoonnummer erbij. Maar kan je zeggen, het is niet voor nu meteen. Dus chill, dit zijn

0: Messi is een bijzonder toepasselijke term die perfect de actuele conditie van mijn brein beschrijft. De Ierse storm blaast alles overhoop, lees ik hier in de app. Dat heeft inderdaad weer met die Fontaine's DC te maken. Dat is allemaal voor straks. Nu hoorde je Lola Young en straks wil ik heel graag nog iets van Dolly Parton spelen.
1: Maanrock, het gratis muziekfestival in Mechelen. Van 27 tot en met 30 augustus. Met Young Yellow, De Mens, Amber Broos, Sea, Zornik, Maria Iscariot, De Tijdloze Dansant, Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ja. Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Rearrange. Je hoorde Miles Kane op deze hier en daar regenachtige ochtend. Het was nogthans zo prachtig begonnen. Ja, gisteravond was ik nog ergens aan het werk toen er plots heel veel berichtjes op mijn telefoon binnenkwamen. Misschien was dat bij jou net hetzelfde. Dat trieste nieuws kwam binnen. Dolly Parton op haar 80ste overleden. Ook in ons WhatsApp-groepje Apple and Friends, met wie ik zaterdag nog in de club op Pukkelpop had gedraaid, ging het erover, want we hebben daar nog 9 to 5 gedraaid. Dat is eigenlijk bijna altijd een must. Niet alleen in onze set, in heel veel DJ-sets. Iedereen kent dat nummer, iedereen danst daarop. En Dolly, haar stem is one of a kind. Niet alleen in dat nummer. Ik zag een eerbetoon bij heel veel artiesten. Jack White met stip op 1, die versie van The White Stripes van Jolene, die is prachtig. Ik zag onder andere ook Violet Grohl, die Dolly als een van haar iconen beschrijft. Dus dat wil ook zeggen, over de generaties heen is ze mensen blijven inspireren, mensen blijven beïnvloeden. De filmpjes die gisteren en vandaag van Dolly werden gedeeld tonen niet alleen dat ze een fantastische songwriter en zangeres was, maar dat ze ook een geweldige vrouw met humor was, met de mening en met het hart op de juiste plaats. Want bijvoorbeeld een fonds dat leesboeken voor kinderen verspreidde, kinderen die misschien anders nooit zouden lezen. Ze had nog zoveel andere dingen en ik wil nu iets bijzonders spelen om haar te eren. Het is een nummer van Trio. En als je dat niet kent, dat is de supergroep die zij eigenlijk vormde. Met Linda Ronstadt en Emmylou Harris, ook twee prachtige stemmen. Country, dat is wat ze brachten. Drie vrouwen die op dat moment samen iets maakten in een wereld die vooral toen nog werd gedomineerd door mannen. Maar ze wisten hun muziekcarrière uit te bouwen, bepaalden echt wel hun eigen artistieke koers. En dat was toen uitzonderlijk en voor een stukje nog steeds in de wereld van de country. Dus luister hoe hemels die drie stemmen samen klinken en luister vandaag misschien vooral naar die van Dolly. Dit is The Pain of Loving You. Dit is Trio. Studio

Appreciatie voor de castagnette aan het eind van She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Ik had het net nog over de Dolly Parton cover van The White Stripes. Dit is nog een hobbygroepje van Jack White. Dit zijn The Raconteurs met Many Shades of Black. Een heel erg goeiemorgen.

0: Heb je die clip al eens gezien? Eind september worden in LA de MTV Video Music Awards uitgereikt. En deze zit in de categorie voor beste videoclip. Die gedraaid werd, die clip, in ons land op een school. Storm 2 van Generation en Young Lean. Wie is er gisteren trouwens naar A$AP Rocky geweest? Ik was er niet bij. Dus als je mij in één zin kan zeggen in de app hoe het was, dan dat zou ik heel fijn vinden.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maak je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Code Yellow.
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op

0: Jij was gisteren een uur te laat. Liet de fans die toch zo'n slordige 100 euro voor een ticket hadden betaald een uur wachten. Dat doe je niet. Dus fans, zeer teleurgesteld. Ik zie hier ook Thomas, wat was not amused. Zwaar overrated, zegt hij. En iemand anders stuurt saai. Dus oké, A$AP Rocky, dat moeten we dan snel vergeten, dat concert van gisteren. Maar...
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Er zijn andere concerten die voor altijd in ons hartje zullen zitten. Het zijn er die we meegemaakt hebben op Pukkelpop 2026. Voor iedereen die nog steeds niet afgekikt is, ik reken mijzelf tot die grote groep mensen. Er staat nog van alles op VRT Max waar je alles kan herbeleven, herbekijken. Concerten, interviews, babbels, wat je ook maar wil. En Joost, die was ook op Pukkelpop. Die speelde voor de eerste keer op de mainstage. En hij ging eerder alles op prospectie samen met onze Flo Windé vanuit de lucht. In een zweefvliegtuig. Dat is ook de moeite, kan je ook zien, dat filmpje op VRT Max. Maar we gaan eens luisteren hoe dat klonk. Het einde van zijn set klonk namelijk zo op die grote, grote mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
2: En op VRT Max.

Wat denkt u te beginnen? Of course.

kapot te krijgen. Burning Down the House van Talking Heads. Over fire gesproken. Straks gaat er hier weer een barbecue-alarm af, liever. En dan kan je weer 100 euro aan barbecue-budget winnen. Dat gaan we doen na 12 uur. Nu is Charlie XCX hier en ze heeft haar camera meegebracht. Van op haar nieuw album. Het heet ook gewoon Camera.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 11 uur, goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
11: Yannick Aerts.
13: Bierbrouwers willen geen strengere alcoholreclameregels.
14: Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product dat door eeuwenoud vakmanschap tot stand is gekomen, maar het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
13: Bij elke advertentie voor alcohol moet er binnenkort de slogan alcohol schaadt de gezondheid staan. Nu is dat alcohol misbruik schaadt de gezondheid. In een open brief ondertekend door meer dan 100 brouwers en mensen uit de horecasector klagen ze over het onterecht schuldgevoel dat wordt gegeven. Nu, die nieuwe slogan komt er op aanraden van de Hoge Gezondheidsraad en die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik.
15: Wat we eigenlijk weten is uit wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol.
13: De minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Alcohol is schadelijk, zegt hij. Het veroorzaakt ook op risico op ernstige kankers en het kan leiden tot zware verslavingen met veel familiale problemen tot gevolg. De politie van Zandhoven in Antwerpen zoekt een vrouw van 82 die sinds maandagavond vermist is. Maria vertrok toen uit het rusthuis waar ze verblijft en werd kort daarna nog gezien in de buurt. Gisteren werd al gezocht met een helikopter en een drone, maar zonder resultaat, vertelt de politie.
16: Daarbij doen wij ook nog eens een oproep naar buurtbewoners om toch hun camerabeelden nog eens goed te checken of ze Maria eventueel op beeld hebben sinds 19:30 op maandagavond. Mensen mogen zeker ook nog eens hun tuinhuizen, koten, eender welke mogelijke schuilplek nakijken of Maria daar eventueel is gaan schuilen.
13: In de wielerronde van Spanje rijdt Kian Uytebroeks straks niet meer mee. Hij viel vorige zondag in de tweede rit en blesseerde zich onder meer aan zijn enkel. Gisteren werd hij in de vierde rit ook nog allerlaatste op bijna een half uur van de ritwinnaar Tadej Pogacar. Zijn team Movistar heeft nu laten weten dat hij dus nu moet opgeven. Het begint bewolkt met hier en daar een bui, dan ook meer zon nog een beetje, maar in de loop van de middag opnieuw kans op regen en onweersbuien bij zo'n 27 graden. Morgen is het nog wisselvallig. En dan halen we iets warmer temperaturen tot 30 graden.
10: Studio Brussel.
12: Kirsten Lemaire.
11: Ik ga heerlijke plaatjes voor jou draaien. Ik heb een barbecue-alarm. En laat ons gewoon afspreken dat we vandaag niks met maten doen. Florence doet dat ook niet.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: stonden 17 nummers op haar Pukkelpop setlist. Deze stond er zaterdag niet tussen, maar je krijgt hem nu. Wat een zalige show was dat trouwens van Florence and the Machine. Ik voel een beetje stress hier en daar en dat heeft alles met dit te maken.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, die is volgende week al om het begin van het schooljaar een beetje te vieren. 3 september. Vincent die stuurt in de app. Geven jullie niet elk uur tickets weg. Ik ben speciaal spaghetti saus aan het maken voor het café om te kunnen luisteren. In plaats van verbouwen met lawaai. Dat is dedication. En ik zie het niet alleen bij jou, Vincent, maar ook bij heel veel anderen. Er komt heel veel binnen. Veel smeekbedes, veel memes, veel foto's, veel verhalen. Maar om op jouw vraag te antwoorden, nee, we geven niet elk uur tickets weg. Dan zou het gewoon veel te snel vol zitten. En het is natuurlijk ook zeer exclusief, die showcase. Dus veel plaats is er niet. Maar gaat het dit uur gebeuren, gaat het volgend uur gebeuren of het uur erna, dat mag ik niet zeggen. Want dan is het een beetje te voorspelbaar. Ik kan je wel zeggen, het komt vandaag nog een paar keer langs. Die hotshot Marianne. En als je die hoort, dan stuur je in de app. Je weet wat je moet doen. Fontaine's DC en je telefoonnummer. En de rest, dat wijst zichzelf uit.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
1: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.

veel stemmen die je misschien herkende bij Coldplay. Onder andere Burna Boy en Little Sim met We Pray. Ik lees hier in de app We Pray voor Fontaine's DC. Ik snap het helemaal. Blijf gewoon luisteren en sla toe als het nodig is. Audrey Hepburn, die zagen we ook op Pukkelpop. Goede vriendin van Gracie Abrams, maar nu helemaal met haar eigen werk. Dit is Sue Me.

0: een all-time classic sowieso. I Feel Love van Donna Summer. Het is 11:20. Straks nog een plaatje voor Dolly en dat barbecue-alarm.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eagle Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh,
7: zegt.

Die mag blijven duren eigenlijk in een loop zo. Die outro van Eminem, The Real Slim Shady. Het is bijna 11:30. Zo meteen gaat het barbecue-alarm af. Maar ik had nog iets anders beloofd. We zijn allemaal een beetje geschrokken van dat nieuws gisteravond. Het kwam plots op iedereen zijn telefoon binnen. Dolly Parton, legende, overleden op haar 80ste. De eerbetonen die kwamen langs alle kanten van artiesten overal ter wereld. Want ze heeft generaties lang beïnvloed. Jonge muzikanten, bands van heel lang geleden. En ik ga een nummer spelen dat ze zelf een van de meest bepalende songs uit haar lange carrière vond. Het komt uit haar tweede album uit 1968. Ze was een belangrijke vrouwelijke stem in de country die zeker toen in 1968, moet je denken, gedomineerd werd door mannen. Maar zij viel op in dat genre als ongelooflijke zangeres en als songwriter. Dat was ook bijzonder. Ze schreef een nummer waarin ze duidelijk maakt dat ze niet anders beoordeeld wilde worden, gewoon omdat ze een vrouw was. Dit is Dolly Parton met Just Because I'm a Woman.

0: een colaatje. Vroege apero. Camel Fat en Elderbrook. Ik had jou gezegd dat er een alarm zou afgaan.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: En ik zou zeggen, doe er je voordeel mee, want het zijn de laatste dagen van ons barbecue-alarm. Het zijn de laatste dagen dat ik hier van 10 tot 2 zit. En het zijn dus ook de laatste dagen dat je 100 euro kan winnen voor die late zomerbarbecue. Of voor een barbecue in september, oktober, wie weet, kunnen we het redelijk lang trekken dit seizoen. We zullen wel zien. In elk geval, de opdracht blijft hetzelfde. Er is één woord weggegrild uit het nummer dat je zo meteen gaat horen. Ik wil gewoon van jou weten welk woord. En dan stuur je mij dat door met je telefoonnummer in de app. En wie weet zijn die 100 euro zo meteen al voor jou.

0: Marie McDonald. Die hebben we gehoord. Een heel goedemorgen, Evie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij wil graag nog een barbecue doen voor het echt slecht weer gaat worden?
1: Ja, zeker af. Binnenkort gaat er eentje gepland. Dus.
0: Is het waar? Wat is binnenkort?
1: 11 september hebben we nog een barbecue met vrienden.
0: Oké. 11 september, dat staat al in de agenda. Welk woord lag er op de grill?
1: Dat was volgens mij live. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sideways. Where you
0: gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Maya, Maya gaat je kunnen laten gaan voor 11 september.
1: Oh, super. Dat komt zeker goed op pas.
0: Ja, wat ga je extra kopen dat je misschien anders niet had gekocht?
1: Ik denk misschien nog een extra vispapiootje of zo. Dat komt er altijd op.
0: Een papiootje?
1: Ja, een papiootje.
0: Oké, en wat is dan zo'n side dish waarvan je denkt van dat moet er altijd bij, anders is het mislukt?
1: Korte patatjes en de mayonaise.
0: Amai. Echt waar, ik heb heel weinig ontbeten. En alles van eten en drank wat ik nu hoor, echt, ik heb zoiets van, geef mij eten, geef mij drank. Maar goed, 11
1: september. Altijd welkom aan de september.
0: Ah, wel, ik weet het. En waar is het te doen? Ergens in Oudenaarde bij jou thuis?
1: Het is bij vrienden thuis, in Eijnen.
0: Oké, in Eijnen, niet zo ver daarvan. Oh ja, als je mij laat weten waar het is, dan kom ik misschien af. Maar tegen dan is dat hongertje misschien al voorbij. Goed, Evi, maak er een hele fijne barbecue van. Wat zijn jouw plannen vandaag nog?
1: Ik ben momenteel nog aan het werken en vanavond dank ik rustig avondje.
0: Oké, wel, kijk, hopelijk gaat het niet meer te veel regenen en kan je genieten van een leuke zomeravond. Doe ze daar de groeten in Eijnen, in Oudenaarde en omstreken. En veel plezier in september.
1: Super, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: van Stone die was op Pukkelpop. Die zag mensen dansen en die dacht, ik doe gewoon mee met die dance battle tijdens Major Lazer. Heb ik zien gebeuren onder onze studio. En dus past dit nummer zeer erg goed. Monkey see, monkey do.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Mannekes! Bombie! Die zijn het augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
7: dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
2: met... Ja, je hebt gezegd.
13: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
13: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
13: Maar nee. Dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
13: Bon. Zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

Radiohead, alsjeblieft, speel Fontaines DC. Ik moet dringend naar de wc en ik durf niet gaan tot ik Fontaines DC hoor. Samuel uit Brugge, please, ga nu naar het toilet. Dit is Dominic Fike.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Sexy.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die een borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Met een Buzzypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en 5, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op de lijn.

0: Melina Verbeek.
1: Minister Van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Bij elke advertentie voor alcohol moet er binnenkort alcohol schadegezondheid staan. Nu is dat alcoholmisbruik schadegezondheid. De Belgische brouwers vinden dat niet kunnen. In een open brief, ondertekend door meer dan 100 brouwers en mensen uit de horecasector, klagen ze over het onterecht schuldgevoel dat zo gegeven wordt.
2: Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product dat door eeuwen uit vakmanschap tot stand is gekomen, maar het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
1: Maar minister van Volksgezondheid Frank Van den Broeke verdedigt de nieuwe regels. Alcohol is schadelijk, zegt hij. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen. De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Die vindt dat mensen bewuster moeten zijn van de gevaren van alcoholgebruik. Verschillende burgerbewegingen uit Brussel eisen in een open brief een actie na de verschillende schietpartijen de afgelopen dagen. Onder meer in Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles kwam een verdwaalde kogel terecht in een slaapkamerraam. Volgens de ondertekenaars van de brief is een grens overschreden. Ze vragen meer middelen voor politie en justitie, maar ze willen ook een oplossing voor de opvang van mensen zonder papieren en voor de druk op sociale organisaties. Vanavond komt de gewestelijke veiligheidsraad van Brussel bijeen op vraag van minister-president Boris Delies om het drugsgeweld te bespreken. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet voor het eerst een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker heeft gekregen. Ze werkte 30 jaar voor Air France, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding.
1: Maar in de wielerronde van Spanje rijdt onze landgenoot Kian Uytterbroek straks niet meer mee. Hij viel zondag in de tweede rit en blesseerde zich onder meer aan zijn enkel. Gisteren werd hij in de vierde rit allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. Zijn team Movistar heeft nu laten weten dat Uytterbroek moet opgeven. Deze namiddag meer wolken en ook enkele buien, hier en daar met onweer. We halen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer, daarna wat rustiger weer. Maar later opnieuw kans op onweersbuien en tot 30 graden dan.
4: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
5: Smakelijk als je aan het eten bent. Ik ga hier zo meteen de festivalroulette binnenrijden in de studio. En voor de rest heb ik gewoon zeer fijne plaatjes mee. Goedemiddag.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Okay, we

plezier op de middag met NERD en Nelly Furtado. De line-up van Pukkelpop die was vooraf ook hot en fun. Maar er was nog één lege spot in de marquee. Dat bleek geen vergissing, maar wel een verrassing. Want niemand minder dan Royal Blood kwam spelen. En ze hebben deze meteen ook live uitgetest. 10 over 10, alsjeblieft.

Call Me van Blondie. Jessa die stuurt in de app Call Me. Ik ben ook blond en ik wil naar Fontaine's DC. Ik snap het. Maar kan je alleen maar bellen als we de hotshot van Fontaine's DC hebben gehoord. En dan als je Fontaine's DC in de app stuurt. Ik zie hem voorlopig nog niet opduiken. Ik heb wel iets rustigs voor veel mensen die nog dromen van vakantie. Dit is Buscemi met Seaside.

Kerel, Mark, die zegt, wij mogen nog dromen van en gaan op vakantie vanaf volgende week donderdag 10 dagen naar Tenerife. Altijd leuk om pas in september op vakantie te gaan. Ik snap het helemaal.

0: bijna 11:40. Je hoorde Bad Dreams van Teddy Swims. Wie wil er straks eens draaien aan de coolste roulette van het land?
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: voix van Absent Minded. Zelfs al wordt jullie geduld op de proef gesteld vandaag, jullie blijven wel funny in de app van Studio Brussel. Julian, die vraagt, kan ik Marianne van Fontaines DC aanvragen? Grapjas, je kan wel iets anders vragen nu. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Volgende week is bijna iedereen hier bij Studio Brussel terug op post. Dat wil zeggen, nog een paar dagen zomerregime. En vanaf maandag hoor je dan de vertrouwde stemmen terug op de vertrouwde uren. Dat wil ook zeggen dat we nog tot en met vrijdag onze festivalroulette kunnen laten draaien. Het is te zeggen, jij mag die laten draaien. Je kan er geen wasmachine, knuffel of airfryer mee winnen zoals op de kermis. Het is veel cooler, namelijk, daar komt live muziek uit. Je kan tot 3 keer toe draaien, dus toe. Wie wil er nog eens draaien? Nu het nog kan.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Walk the Moon. Je hoorde Innocent. Het is iets over 12:30. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: En heel goedemiddag, Cas.
2: Hey, goedemiddag.
0: Fijn dat jij eens wil draaien aan onze festivalroulette. Hoe gaat het vandaag?
2: Goed, goed. Aan het genieten van het goede weer buiten.
0: Is het waar? Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit nu even in de living omdat ik aan het meespelen ben, maar ik zat daar net in de tuin te genieten van het weer. Hè.
0: Oh, goed. En doe je dat dan alleen of is dat met vrienden of zo?
2: Nu ben ik alleen thuis.
0: Okay.
2: Dus vandaar dat ik even in de tuin ging zitten in de zon.
0: Ik snap het helemaal. Ben jij toevallig naar Pukkelpop geweest?
2: Nee, ik zou volgend jaar wel heel graag gaan.
0: Oké, en was er een reden waarom het dit jaar niet gelukt is? Of ben je misschien gewoon nog te jong?
2: Ja, ik ben nog een beetje te jong.
0: Is het waar? Hoe oud ben je, Cas?
2: Ik ben nu 15.
0: Ah ja, oké. Dus die 16. Die 16 is zo belangrijk volgend jaar en dan mag je naar Pukkelpop.
2: Ja.
0: Oké, dat wordt een zalige zomer nu al. Maar dus zo kleine festivalletjes of zo in september, staat dat nog op jouw planning of doe je die ook nog niet?
2: Ja, bij mij staat Krammerok op de planning. Ik ga een heel weekend.
0: Okay.
2: Naar Krammerok, dus dat wordt al tof.
0: Zalig, ja. Dat is dan niet zo ver. Dus dat kan je al meepikken om al een klein voorsmaakje te hebben van hoe die grote festivals precies in elkaar zitten. Goed, Cas, je hebt je enthousiast aangemeld. Ken je het concept van de festivalroulette?
2: Misschien nog één keer herhalen, voor de zekerheid.
0: Dat is zeer goed, want het is heel simpel. Je kan zo meteen een live nummer winnen. Dus gewoon, je gaat gewoon live muziek horen en jij mag 3 keer draaien als je dat wil. Je mag ook 1 keer draaien. En als het nummer dat dan uit de festivalroulette komt een nummer is dat jou heel erg aanstaat, dan doen we dat. Als je zegt, nee, draai maar verder, dan gaan we naar de volgende. En zo kan je 3 keer draaien. Maar bij de derde houdt het wel op, dan kan je niet nog verder draaien. Dan wordt het die keuze. Is dat duidelijk?
2: Top. Ja, zeker.
0: Voilà, geef mij maar een teken, iets van draaien maar of roulee, wat je zelf kiest. En dan starten we de roulette. Doe maar.
2: Oké.
0: Iets met draai maar of roulee? Kies maar wat.
2: Draai maar.
0: Ja, anders start hij niet, hè.

0: Kas, ik hoor je al op de achtergrond. Draai maar, draai maar. Dus Lana Del Rey, video games not for you?
1: Nee.
0: Oké, dan gaan we verder draaien.

0: Wacht, hè. Ik wacht altijd zo tot hij een beetje uitgezongen is. 21 Pilots en Stressed Out. Jij was aan het luid op nadenken. Wat is jouw conclusie?
1: Ik wil nog één keer draaien.
0: Ga je nog één keer draaien? Dus geen 21 Pilots, Stressed Out. Maar dan wordt het jouw laatste keuze, hè?
1: Ja.
0: Oké. Eens kijken.

0: Misschien ben je nog altijd aan het denken, tja, wie is dat? Weet je wie het is?
1: Ik kan er niet direct op komen.
0: Het is The National met I Need My Girl. Matt Berninger die was deze zomer in ons land, maar niet met The National. Maar dit is wel zijn band. Dus kan ik jou daar een klein beetje tevreden mee maken?
1: Zeker, voilà. Zeker en vast.
0: I Need My Girl in het zonnetje daar in de tuin. Cas, wij zien elkaar misschien op Krammerok, maar we zien elkaar sowieso op Pukkelpop volgend jaar, hè?
1: Ja.
0: Oké, tot dan en nog een heel fijne zonnige namiddag. Salut!
2: De festivalzender.

0: Een aantal jaren geleden op Pukkelpop toevallig The National en I Need My Girl. Volgend jaar gaat Cas dus ook voor het eerst naar Pukkelpop.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Oh...
8: Dat is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: De Beaches. Er zal vanaf nu altijd één girl ontbreken op die party. Want gisteren overleed Dolly Parton. Het leek alsof ze voor altijd zou blijven, maar ze is na een korte strijd tegen kanker overleden op haar 80ste. Dolly zal voor altijd verbonden zijn en blijven met country. Ze heeft generaties muzikanten, songwriters, zangeressen beïnvloed en dat gaat ze blijven doen. Ze maakte ook muziek met nieuwe generaties muzikanten, artiesten zoals Beyoncé. Op Cowboy Carter stond er een nummer, de plaat van Beyoncé met Dolly Parton en dat was een eerbetoon aan die techniek van Dolly Parton die ze zo met haar acrylnagels deed. Dat zal je misschien wel zien passeren hebben op de socials. Heel veel van die filmpjes te zien. Of in tv-programma's waar Dolly demonstreert hoe ze met haar nagels tegen elkaar wreef. En dat was een effectje dat onder andere ook te horen was in 9 to 5. Daarvoor heeft ze het eigenlijk uitgevonden. En je hoort, als je goed luistert, kan je het aan het begin horen. En door dat hele nummer van Beyoncé en Dolly Parton. Dit is Tyrant.
1: Cowboy Carter, time to strike a match.

Weezer van Tame Impala, de eerste headliner die al is aangekondigd voor Rock Werchter 2027 op zondag 4 juli volgend jaar. Dat wil zeggen dat we een geweldige psychedelische afsluiter krijgen daar op zondagavond. Mocht het nog niet in je agenda staan, Rock Werchter, dat is volgend jaar van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli in het Festivalpark van Werchter.

0: vanavond op VRT1.
1: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
2: Kust de prins niet wakker of zo?
1: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
2: In het bos.
1: Ik dacht de mond.
0: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
5: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
6: Lotto, omdat het kan.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Het is 1 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek. In Nederland is iemand gestorven aan Westnijlkoorts. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon liep die besmetting op in Nederland en stierf in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld in Nederland. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. Wim de Maeseneer, hoe gevaarlijk is dat Westnijlvirus?
11: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
9: Verschillende burgerbewegingen uit Brussel eisen in een open brief actie na de verschillende schietpartijen de afgelopen dagen. Onder meer in Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles kwam een verdwaalde kogel terecht in een slaapkamerraam. Volgens de ondertekenaars van de brief is een grens overschreden. Ze vragen meer middelen voor politie en justitie, maar ze willen ook een oplossing voor de opvang van mensen zonder papieren en voor de druk op sociale organisaties. Vanavond komt de gewestelijke veiligheidsraad van Brussel bijeen op vraag van minister-president Ilies om het drugsgeweld te bespreken. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die werden gevonden in de gemeente Ouen in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timeo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt nog alle pistes open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. En de Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet voor het eerst een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker heeft gekregen. Ze werkte 30 jaar lang voor Air France, vertelt correspondent Frank Renaud.
12: Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding.
9: Vanmiddag bewolkt met enkele buien, hier en daar ook met onweer en we halen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer, daarna wat droger, maar later op de dag opnieuw kans op onweersbuien en we halen tot 30 graden.
13: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
14: Hey, het is Tigo van Fontaines DC.
13: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
15: in de app van Studio Brussel.
13: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Studio Brussel.
10: Kirsten Lemaire.
9: Ja, ik vind het zelf ook hoog tijd om nog eens Fontaine's DC te spelen. Ik mag iemand blij maken met dat felbegeerde ticket. Dus blijf hier als je naar die showcase wilt.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Back van Bakar. En dat is met vrolijk gefluit, maar voor sommigen is lang wachten dus ook een hel. Iemand stuurde net in de app van Studio Brussel, laat ons niet zo lang wachten. Ik heb stress. Ja, stress voor die showcase. Volgende week komt Fontaines DC naar Studio Brussel voor een exclusieve showcase. 3 september is de datum. Daar gaat niet veel plaats zijn, dus heel veel mensen willen daarheen. En de enige manier waarop je daar kan binnen geraken is als je Marianne, hun allernieuwste nummer, hoort. Dan stuur je zo snel mogelijk Fontaines DC en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Brussels Showcase met Fontaine VC.
1: De app die is intussen weer volgelopen met nummers die gebeld willen worden. Die app is ook een beetje aan het crashen. Altijd heel spannend. Maar al die nummers die willen natuurlijk graag een ticket bemachtigen voor die exclusieve showcase van Fontaine's DC. Ik ga nu proberen om aan de computer te zeggen: start en bel een van die duizenden nummers. Ah, het werkt. Dat is al goed. En nu nog opnemen.
2: Hallo?
1: Hallo, hallo, hallo. Met Kirsten van Studio Brussel. Met wie?
2: Hey, Kirsten, met Thijs.
1: Dag Thijs. Vind je hem goed, die hotshot?
2: Ik vind hem geweldig. Ja, ik vind het ook geweldig dat je belt.
1: Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel stress heb jij al gehad voor die showcase?
2: 11.
1: 11, oké. Okay, okay. En vertel eens...
2: Absurd, ja.
1: Absurde stress. Waarom wil je zo graag gaan?
2: Zowel mijn vriendin als ik zijn echt hele grote fans. En zo ook, ja, de eerste echte date night sinds de geboorte van ons zoontje zijn.
1: Oh. Dus, amai.
2: Ja, het zou wel fantastisch zijn om daar bij Fontaine's te kunnen zijn.
1: Dat snap ik. Maar als ik het zo hoor, dan ben je een grote fan. Dan weet je er redelijk veel over.
2: Ik ben een tamelijk grote fan, ja.
1: Oké, dan zou de vraag die ik nog ga stellen eigenlijk geen probleem mogen zijn, denk ik. We proberen ze open te houden, die vragen. We gaan ook geen aardmoeilijke vragen stellen. Want ik weet, als er stress bij komt kijken, dan loopt het soms al eens fout. En dan denk je, oh nee shit, dat was misschien toch een grote fan. En die is gewoon dichtgeklapt door de stress. Maar Thijs, je bent cool, hè? Je bent rustig, hè, nu?
2: Niet echt, maar toch. Let's go.
1: Oké, let's go. Ik ga hem afvuren en jij gaat hem binnenkoppen, hoop ik. De vraag is, Thijs, wat is de titel van het laatste album van Fontaine's DC dat uitkwam in 2024?
2: Romance.
1: Thijs, you have a date.
2: Oh,
1: het is gelukt.
2: Yes, nice.
1: Yes, je hebt een date night na de geboorte van je zoontje. Hoe oud is die dan?
2: Ondertussen is hij toch al 9 maanden. Maar ja, een echte date night zat er nog niet in ondertussen.
1: Amai, ja, dus nog een zwangerschap eigenlijk die erbij is gekomen als in 9 maanden tijd. En dan nog geen date gehad. Ja, dan wordt het wel eens tijd, hè, Thijs.
2: Ja, zeker en vast.
1: Oké, het enige wat jij nu nog moet doen is een goede babysit zoeken en dan gewoon genieten, hè?
2: Dat gaan we absoluut doen, Kirsten.
1: Oké, tot op de showcase, Thijs. Proficiat.
2: Jo, merci.
0: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
0: En win deze week jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
0: Life is music. Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

0: Your State of Mind. Het is bijna 1:30.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Hey! Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: En zullen we nog eens teruggaan naar Pukkelpop? Het heeft nog altijd een impact op mijn stem. En op mijn lichaam ook nog een klein beetje. Dus misschien zijn er nog wel mensen die het nog steeds voelen. En we zijn al woensdag, maar dat kan perfect. Misschien heb je ook een beetje heimwee. Dan kan je dat goed maken, die heimwee, door een beetje te scrollen en dan op iets te klikken waar je van wil genieten op VRT Max. Want daar staat nog heel veel van Pukkelpop. Veel live muziek. Misschien zijn er concerten die je gemist hebt omdat je toevallig op datzelfde moment iets anders heel graag wou zien. Wel, kijk eens op VRT Max. Daar ga je van alles vinden. Voor de derde keer op rij, derde jaar op rij, was The Atomic Orchestra daar op Pukkelpop op de zaterdagmorgen. Mensen zijn daar heel vroeg voor opgestaan, want dat begon wel al vrij vroeg naar festivalnormen dan. En je weet, daar gaat altijd iets speciaals gebeuren. Die hebben een indrukwekkende lijst met artiesten verzameld die daar met dat voltallige orkest komen meedoen. En orkestleider Jo Hermans, die wist onder andere Zwangere Guy te strikken, die mocht openen. Dat was meteen bam. Iedereen mee, iedereen wakker. Bomfunk MC's, dat was de laatste. Freestyler, dat was ook vlam in de pan. En toen was er ook de passage van de Haunted Youth met full band op dat podium voor een zeer unieke samenwerking. En dit jaar stond er voor het eerst ook een koor op het podium, The Atomic Choir. We gaan nog eens terug naar die full band bij The Atomic Orchestra en dat was de Haunted Youth.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.

Benjamin Stuart, we hebben Violet Grohl liever nog in Keulen gezien. En we hadden dus geluk. Je hoorde België in de kijk. Violet Grohl, ook grote fan van Dolly Parton. Ik speel straks nog eens iets van haar.

0: Bijter.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Nieuwe software. Op een oude laptop? Is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.

en David Dwalen, die deze heerlijke mix nog eens op hun socials hebben gepost voor Dolly Parton, As Heard on Radio Soul Wax Part 2 uit 2002. Die 9 to 5 van haar samen met Apple van Royksopp. En daar reageert iemand onder en die zegt, ja, ik kende jullie op een bepaald moment en dan die plaat, maar daardoor leerde ik ook Dolly Parton kennen met dat nummer. En zo is er muziek die nooit zal verdwijnen en één poortje muziek opent altijd een ander poortje. Dolly zal ook altijd blijven.

0: Lift up your voice and hallelujah anyway, Candy Staten. En hallelujah, ik kan eindelijk iets gaan eten. Want Bert, jij neemt het zo meteen over. Ben jij klaar voor, laat ons zeggen, duizenden berichten en smeekbedes voor de showcase van Fontaines DC?
1: Ah, ik hoop het. Ik merk al dat iedereen mijn vriend aan het worden is deze week. Ik ben benieuwd wat er nog gaat binnenkomen.
0: En Dolly ook niet vergeten, hè?
1: Nee, absoluut. Zeker niet.
0: Oké, veel plezier met Bert.
2: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's. Xavier Taverne.
3: Hey.
2: En Kobe Ilse.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
5: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscope, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscope.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscope.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscope, man!
14: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
14: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nies had, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
18: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Het is 2:00, goedemiddag.
2: VRT Nieuws.
1: Melina Verbeek.
0: In Nederland is iemand gestorven aan Westnijlkoorts. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut RIVM. De persoon stierf in het ziekenhuis, er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld in Nederland. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen door muggen. Een overlijden als gevolg van het virus is wel zeldzaam. Wetenschapsjournalist Wim de Maeseneer geeft meer uitleg.
3: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
0: Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die werden gevonden in de gemeente Oin in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Brigot en zijn 5-jarige zoon Timeo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timeo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt alle pistes nog open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. Van alle leerlingen in het 6e middelbaar is 1 op de 4 al eens een jaar blijven zitten tijdens hun schoolcarrière. Dat aantal is de afgelopen jaren aan het dalen. In die cijfers zitten ook leerlingen die bijvoorbeeld later met school zijn begonnen of tijdelijk zijn uitgevallen door ziekte. In het 6e middelbaar beroepsonderwijs zit ongeveer de helft op leeftijd. Gemiddeld hebben jongens vaker een achterstand op school dan meisjes. En in het Himalaya-gebergte in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn minstens 8 doden gevallen en zijn honderden mensen vermist na plotselinge zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Bij de vermisten zijn zeker 384 toeristen. Bijna 300 van hen zijn buitenlanders, vooral uit India, maar ook Australië, Nederland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende dorpen in het grensgebied zijn meegesleurd door het water. Vanmiddag bewolkt met enkele buien, hier en daar met onweer. We halen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer, daarna wat droger. Maar later op de dag opnieuw kans op onweersbuien. En we halen dan tot 30 graden.
19: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Studio Brussel.
20: Bert van Steenbergen.
1: De namiddag krijgt het zeer mooie gezelschap van Oasis Somber en de mooie Belgisch duo Coalie en Dutch Norris.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

beetje power voor je namiddag. Coalie en Dutch Norris. Zo kan je de komende uren zeker nog helemaal aan. Don't care. En deze man heeft zoveel indruk gemaakt bij zijn passage in Kiewit. Somber, my body isn't ready.

0: Ik ben heel benieuwd om te zien wat er allemaal in die documentaire zal zitten van de Gallagher Brothers over die reunitour van Oasis. Het zal sowieso de moeite zijn, denk ik. Dit zijn The Opposites, Feestje op mijn graf.
1: Life is music.

0: Lotte uit Soersel stuurt. Arctic Monkeys maakt de dag toch altijd beter. Klopt, helemaal. En Foo Fighters ook, die komen zometeen.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eagle Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: We staan op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
3: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Nee. Dat telt toch niet?
3: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

gitaargeweld van Foo Fighters kan een namiddag ook altijd wel deugd hebben van een mooi stukje Eefje de Visser. Een sound waarop je gewoon lekker kan meedrijven in de namiddag. Eefje de Visser en Onomkeerbaars.

Het nieuws wordt vandaag beheerst door een muzikaal icoon. Helaas wel, omdat ze overleden is. Studio Brussel. Dolly Parton is gestorven. Ze is 80 jaar geworden. Een van de meest geliefde en ook zeker invloedrijke artiesten in de geschiedenis van de countrymuziek. En ze zette zich al die jaren ook in voor goede doelen. Ze probeerde mensen samen te brengen en verdeeldheid tegen te gaan. Zoals ze ook altijd zeer duidelijk in interviews zei ze dat iedereen moet kunnen zijn wie die is. En dat we geen recht hebben om over anderen te oordelen of een ander te beoordelen. Een waar voorbeeld op heel veel vlakken. Dolly Parton. Dit is Wayfaring Stranger.

0: Late Night City. Het is 3:20. Maar Dua Lipa die denkt zometeen toch al een beetje aan de nacht.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh.
11: Zegt.
14: Oh, Quadro.
15: Help, het nieuwe schooljaar begint.
16: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
17: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
15: Oh,
17: Lidl.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is €4.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
5: Sst, hey kid, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
14: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
15: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
16: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
17: Dit is Studio Brussel. Studio
18: Brussel. Goedemiddag, het is 3:00.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek.
20: De autopsieën brengen geen duidelijkheid. De doodsoorzaak van de twee lichamen die werden gevonden in Oin, de provincie Namen, is nog altijd niet duidelijk. De autopsie heeft daar geen definitief antwoord op kunnen geven. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door de wetsarts, probeert het gerecht te achterhalen wat er met de twee gebeurd is. Het parket beklemtoont dat alle pistes nog open liggen. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Die persoon stierf in het ziekenhuis. Het West-Nijl-virus, dat overgebracht wordt door muggen, circuleert bij ons al bij vogels, niet bij mensen. Maar mocht dat gebeuren, is de kans op een fatale afloop zeer klein. Het virus kan goed behandeld worden. Dat zegt Emmanuel Botjo van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
21: De patiënten die zware complicaties ontwikkelen om te sterven, dat is bijzonder zeldzaam. Oude mensen, ze zijn niet bijzonder ziek, dat is een griepale syndroom die vanzelf verdwijnt. En zeer af en toe, minder dan 1% van de gevallen kunnen ernstiger worden. Dus ja, geen onmiddellijke zorg op dit moment. En wij kunnen vaak die persoon goed behandelen sowieso.
20: In het Himalaya-gebergte bij de grens tussen Nepal en Tibet zijn nu al zeker 31 doden geteld na plotse zware overstromingen. Er zijn ook honderden mensen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. De meeste komen uit India, maar er zijn ook Amerikanen, Britten, een Australiër en één Nederlander bij. De overstromingen ontstonden wellicht door een lawine van ijsrotsen die in een rivier vielen na een aardbeving. Dat zegt de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe overstroming omdat de rivier nog altijd geblokkeerd is. En in Spanje zijn twee vrouwen overleden nadat ze zaterdag zwaar gewond raakten toen een muur instortte tijdens hevige regen. De moeder en haar dochter van 18 schuilden voor de felle regen bij een kraam op een markt toen een muur instortte en op hen neerkwam. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn daar nu overleden. In totaal raakten een tiental mensen gewond tijdens die storm. Vanmiddag bewolkt met enkele buien, hier en daar met onweer. We halen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer, daarna wordt het droger. Maar later op de dag opnieuw kans op onweersbuien. En tot 30 graden dan.
17: Studio Brussel.
9: Bert van Steenbergen.
18: Jouw woensdagnamiddag heeft nood aan goede muziek. Die wordt geleverd door de War on Drugs, Daft Punk en Editors. Goedemiddag.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

en A Ton of Love. Ik krijg wat berichten in de app van Studio Brussel. Over Fontaine's DC, ja, ik zou het bijna gaan vergeten. Ja, dat ik ze nog eens moet spelen, denk ik, hè. Ergens deze namiddag, oh, tussen nu en 6 uur, dat is nog een lange tijd. Ik heb nog niet beslist wanneer ik ze ga spelen. Dus ja, nog een klein beetje een verrassing. Ik zou blijven luisteren als ik jou was. Ergens deze namiddag, ja, zullen ze nog wel eens op de radio passeren. Moet wel, denk ik. Nu de les, Dinner Party.

Daft Punk en Aerodynamic. Vandaag heel veel Dolly Parton in het nieuws en ook op je radio. Want terecht, een absoluut iconische vrouw die er helaas niet meer is. 80 jaar geworden met zoveel successen die ze heeft behaald. Ook de Rock'n'Roll Hall of Fame staat ze in. Behaalde 26 keer de eerste plaats in de Billboard Country hitlijst. Verkocht meer dan 100 miljoen platen. Dit is Traveling Man.

0: concerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en nog veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar.
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: toch zo goed als nieuw.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Studio Brussel.

0: en Begin. En hier komt Phoebe Bridgers, Last Voice.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

De mooie boodschap van Major Lazer, Lean On. We zijn de voorbije maanden, afgelopen jaar, geweldige bands weer aan het ontdekken. Kyo is daar zeker ook eentje van. Ze neem je meteen mee in dit nummer, Kyo and That's Me.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. En er komt nu een heerlijke stem. De stem van Gigi Perez, Amerikaanse zangeres.

0: Met de Back to School bundels van Crevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op crevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Crevel, leef beter. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Nog voor je kan denken,
5: pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
6: kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
6: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blief,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
14: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
14: Wauw. Oh, weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
16: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
17: Studio Brussel.

Afgelopen zondag werd Pukkelpop 2026 afgesloten door Tyler, the Creator. Daar heb ik bijzonder van genoten, want het is echt favoriete artiest of all time. Maar het leuke is, ik ga hem dit weekend nog twee keer zien, dus het kan alleen maar beter worden. Okay, dit was een mooie afsluiter. See you again. Yeah.

Vliegen richting 4 uur met Lenny Kravitz, Fly Away. Misschien ook wel vliegen richting een nieuwe kans straks om tickets te scoren voor de Studio Brussel Showcase met Fontaines DC. Dit is Purple Disco Machine met Dist Male Stripper.

0: vanavond op VRT 1.
1: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
2: Kust de prins niet wakker of zo?
1: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
2: In het bos.
1: Ik dacht de mond.
0: Op VRT 1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: We staan op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Lotto is op zoek naar billen.
4: Billen?
7: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
7: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
7: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: Cécile.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: Studio Brussel.
10: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: De doodsoorzaak van de gevonden lichamen in Ouen blijft onduidelijk. De autopsie heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de doodsoorzaak van de 2 lichamen die deze week gevonden werden in Ouen in de provincie Namen. Dat laat het parquet van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn zoontje van 5 die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verdere onderzoek, onder meer door de wetsdokter, probeert het gerecht te achterhalen wat er met de 2 gebeurd is. Het parquet beklemtoont dat alle pistes nog open liggen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden in een bos vlakbij het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Voor de zoekactie werden drones, speurhonden, politie te paard en de helikopter van de federale politie ingezet, zegt de politie.
13: Er werd dan vanmiddag een zakdoek gevonden en het spoor van die zakdoek heeft dan uiteindelijk geleid naar de dame. Ze lag een eindje van de weg af het bos in. De dame was bij bewustzijn, maar ja, ze had er natuurlijk wel 42 uur weg geweest. Hoe ze precies daar beland is, is voorlopig nog niet duidelijk. Uiteraard, de eerste prioriteit is nu de gezondheid van de dame en de rest van het onderzoek dat volgt nog.
12: Na zware overstromingen op de grens tussen Tibet en Nepal in Azië zijn nu al 95 doden geteld. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 toeristen. Daar is ook 1 Nederlander bij. In het gebied zijn ook 15 Belgen aanwezig, maar voorlopig is er geen nieuws over vermiste Belgen. De overstroming gebeurde wellicht toen een lawine van ijsrotsen en modder naar beneden kwam na een aardbeving en een rivier blokkeerde. En de Britse prins Harry en zijn gezin zijn teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Dat melden verschillende Britse media. Harry en Meghan zouden samen met hun 2 kinderen vanuit Californië met een privévlucht naar de luchthaven van Birmingham gevlogen zijn. Vorige week raakte bekend dat prins Harry en zijn vrouw Meghan na 6 jaar in de Verenigde Staten zouden terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zouden er vanaf september naar school gaan. Vanmiddag bewolkt met enkele buien, hier en daar ook onweer. En tot 27 graden, morgen eerst regen of onweer, daarna wordt het wat droger. Maar later op de dag opnieuw kans op onweersbuien. En we halen morgen tot 30 graden in de Kempen.
10: Op de E314 van Lummen naar Genk nog 1 uur file rijden tussen Lummen en Houthanen. De weg is wel vrijgemaakt. Naar Leuven op de E314 een kwartier bij Ties door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Verder nergens meer dan 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel ruim 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbraakdal. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Verder zijn er kleinere vertragingen.
3: Studio Brussel.
5: Bert van Steenbergen.
10: Ja, ik weet dat je in spanning zit om wachten op je kans voor Fontaine's DC-ticket. We gaan het zometeen eerst nog even hebben over het icoon Dolly Parton.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Het nieuws waar iedereen gisteravond van geschrokken is en waar we het allemaal vandaag natuurlijk ook nog over hebben.
1: Studio Brussel.
0: De country queen, the one and only Dolly Parton, is overleden. Dat maakt haar familie gisteren bekend met een boodschap op haar sociale media.
2: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly. She will always love you.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden en ze heeft op die 80 jaar heel wat impact gehad op heel veel mensen met wie ze was als persoon en met haar muziek binnen de country, maar ook ver buiten dat genre. Heeft ze zich echt onnavolgbaar gemaakt, dat vertelde Stijn van de Voorde gisteravond al op Studio Brussel.
3: Ze schreef haar nummers zelf, ze deed het allemaal op haar eigen voorwaarden, zoals ze zong, zoals ze speelde, haar persoonlijkheid heeft ervoor gezorgd dat ze sowieso iemand was die opviel. Daarnaast is er ook in geslaagd om de heel traditionele country, om die te mengen met wat we meer popmuziek zouden noemen ook, waardoor ze voor een breder publiek ook nog muziek kon maken. Het was niet puur country, zo is ze ooit wel gestart, maar het is daarna ook veel breder geworden. Als mensen die niets van country kennen vragen, geef eens drie namen die toch wel gelinkt zijn aan de country. Ga je altijd Dolly Parton zeggen?
0: Iemand die dat mogelijk wel zal beamen is Sam Bettes. Dag Sam.
4: Hallo, dag.
0: Klopt het als ik zeg dat jij een grote fan bent?
4: Ja, absoluut. Al jaren grote fan van Dolly Parton.
0: Ja, wat heeft zij voor jou betekend?
4: Als mens gewoon. Ze was een pionier op zoveel vlakken en altijd op de meest positieve, vriendelijke manier. Ze was echt zo uniek. De ultieme unifier hier ook in Amerika. Ik denk dat iedereen, echt elke bevolkingsgroep, is aan het rouwen. De zwarte gemeenschap, LGBT-gemeenschap, christenen, Tennessee, zelfs Trump. Zij is iemand waar iedereen gewoon over akkoord is. Dat ze een ongelooflijke mens was. En muzikaal echt ongelooflijk uniek. En ik bewonderde haar eigenheid gewoon. En mm-hmm. Totaal zonder zich te moeten verontschuldigen voor wie ze was. Dat is sowieso inspirerend.
0: Ja, zijn wie ze was, zonder ook ooit een slecht woord over iemand anders te hebben. En zelfs als ze dan misschien kritiek zou hebben op iemand anders, altijd zacht en vriendelijk en altijd met de beste bedoelingen. Ik denk dat ze ook ooit zei dat ze alles wilde doen behalve vloeken of gemeen doen op televisie of in muziek ook. En dan werden soms eens teksten aangepast.
4: Ja, dus dat vind ik ook zo bewonderenswaardig. En als ik iets wil meenemen, dan is het dat eigenlijk. Om een positieve energie uit te stralen naar de wereld toe. En ze had zeker haar opinies. Maar ze slaagde er op een of andere manier in om niemand echt te beledigen. En om door zo authentiek te zijn, dat iedereen haar gewoon geloofde. En dat is gewoon heel mooi.
0: Heeft haar muziek jou ook al geïnspireerd op specifieke momenten?
4: Ah ja, met het maken van die countryplaat natuurlijk. Dat zijn zo een van de Dolly Parton, een van de, toen ik jong was en eigenlijk countrymuziek helemaal nog niet kende, is dat natuurlijk wel een van de namen die je wel kent en de songs dat je wel kent. En ik ben een beetje dieper in haar muziek gedolven en het heeft me ook geïnspireerd om beter gitaar te leren spelen, want ik heb haar zoiets meer keilange nagels zien tokkelen. En ik dacht van als dat kan, dan moet ik ook beter gitaar kunnen leren spelen.
0: Ja, absoluut heerlijk. Ja, wat die allemaal kon, wat hij allemaal heeft gedaan. Hoe moeten volgens jou ons dan allemaal samen Dolly Parton nu herinneren?
4: Ja, als er echt een positieve kracht in de wereld en iemand die redelijk fearless door het leven ging, dat geen angst om te falen, geen angst om nieuwe dingen te proberen. Iemand dat zoveel dingen zelf al had meegemaakt en in zo'n armoede is opgegroeid, dat alles was bonus voor haar. En dat vind ik een heel mooie manier om in het leven te staan.
0: Ja, absoluut. Een straffe artiest en vooral een straffe persoon ook die zich ook uitsprak voor gelijke rechten voor iedereen en nooit anderen beoordelen en veroordelen. Sam, dank je wel om even te vertellen over Dolly Parton en jouw liefde voor haar.
4: Heel graag gedaan.
0: Een nummer waarmee ze helemaal in de bredere popwereld doorbrak dat iedereen kent is haar 9 to 5. Het was het themalied van de film 9 to 5 met Jane Fonda, waarin ze zelf ook meespeelde. Je kan die zien op VRT Max. Vanavond kan je ook naar een documentaire over haar leven kijken op VRT Canvas. Die 9 to 5 groeide uit tot een feministisch anthem. Super typerend voor Dolly Parton, die zich dus vaak uitsprak voor vrouwenrechten en trots was op het voorbeeld dat ze kon zijn voor anderen.

0: Affleck, Mange Too. Ja, wanneer? Wanneer gaat het nog eens gebeuren?
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, je gaat ze vandaag nog horen op je radio. Dat is zeker. Daar mag je echt wel op rekenen. Maar wanneer precies? Dat is de vraag. En dat is de vraag waar ik nu ook echt geen antwoord op ga geven. Niet omdat ik dat niet kan. Gewoon omdat het leuker is als je niet exact weet wanneer het komt. Laten we eerlijk zijn. Dat maakt het een beetje spannend voor iedereen. Al kan ik zeggen voor 6 uur. Dat is toch lang. Ik weet het en het spijt me. Als je dringende zaken te doen hebt. Zaken waarvoor je je aandacht nodig hebt. Maar je zal toch nog even moeten blijven luisteren naar Studio Brussel. En goed opletten wanneer je dan de hotshot hoort, Marianne. Dan is het zover, dan moet je sturen in onze app.
3: Hoor je deze week de hotshots van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
4: in de app van Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel.
0: Dit is de heerlijke titeltrack

0: Ja, sorry. Blijkbaar heb ik mensen weer echt schrik aangejaagd dat er Fontaine's D.C. ging komen. Nee, nog niet. Het was nu even Steve Lacy. En oh yeah, Fontaine's D.C. gaat nog niet komen in de komende 5 à 10 minuten. Dus geen zorgen maken. Ik wil graag wel die hulp vragen voor iets anders.
1: Festivalroulette.
0: We hebben een pracht van een festivalzomer al gehad en er zijn nog een paar festivals te gaan. Onze festivalroulette zit dus gevuld met echt geniale live muziek van op de festivals. En jij mag kiezen welk nummer we zometeen op de radio spelen. Als jij komt draaien aan die festivalroulette, dan heb jij het volledig in handen. Dus laat maar weten als je wilt meedoen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Muse en Uprising. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, Roxanne.
2: Hallo.
0: Heb jij leuke festivals gedaan deze zomer?
2: Nee, nog niet. Allee, niets eigenlijk.
0: Oh, dat is spijtig. En niets meer op de planning dit weekend nog of zo?
2: Nee, spijtig genoeg niet.
0: Ja, dat is jammer. Gelukkig is er aan de festivalroulette en kan je toch een beetje dat gevoel krijgen. Jij gaat eraan draaien. Er komt dan een eerste optie uit. En jij kan kiezen. Vind je dat goed? Dan spelen we het meteen. Denk je, vind ik helemaal niks. Dan kan je nog eens draaien. Of zelfs een derde keer. Maar je kan nooit terug. Duidelijk?
2: Ja, oké.
0: Goed. Ben je er klaar voor? Dan gaan we eraan beginnen.
2: Ja.

0: Audrey Hobart en Sumi?
1: Ja.
0: Meteen die? Ja? Je bedoelt meteen spelen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Super, kijk, wat een succes, Roxanne. Goed gekozen. Audrey Hobart. En trouwens, als je nog meer van die festivals wil beleven, je kan heel veel nog checken op VRT Max. Goed?
1: Ja.
0: Dankjewel, fijne dag. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Het is echt bijna nooit de eerste in de festivalroulette. Hoe heerlijk.

krijg veel berichten in de app van Studio Brussel over één specifieke band. En het bericht van Wouter uit Rotselaar verbaast me een beetje. Ja, nee, niet. Het verbaast me, het verrast me. Want de meeste van de berichten die binnenkomen zijn... Oh my god, ik zit al de hele tijd te wachten. Ik zit te luisteren. Wanneer komt het? Ik wil gaan. Geef mij die tickets. Ja, sommige berichten zijn echt heel dwingend. Ze zijn mij bijna aan het manipuleren. Ik denk dat ze tegen het einde van de week mij gaan proberen afpersen voor tickets. Sommige van jullie zijn dat al echt al aan het bedenken, volgens mij. Maar het bericht van Wouter was verrassend, want die stuurt... Totaal geen interesse in Fontaine's DC. Ja, dan heeft Wouter een rustige week. Dat zeker wel. Voor jou is misschien nog stressen. Dit is Queens of the Stone Age.

0: Wat ik nodig heb. En dat is rust in huis. Ook in september.
1: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio.

0: Kijk, ook zo goed. En de plancher zal het daar geweten hebben. Want op die eerste tonen hoorde je dan al... Het is tijd voor Freestyler van Bamfunk MC's en The Atomic Orchestra.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
2: En op VRT Max.

0: is bijna 5 uur en ik heb nog altijd geen Fontaine's DC gehoord. Misschien jij wel? Nou, denk ik niet.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Maar de spanning loopt wel duidelijk hoog op. Fran uit Heusden-Zolder stuurt: examens eindelijk gedaan en nu kan ik me terug focussen op belangrijke dingen. Zoals een ticket voor Fontaine's DC. En Lisa uit Mazeik stuurt: ik dacht dat ik na mijn laatste herexamen een rustige week ging hebben. Niet dus, stress zit zeer hoog. Ja, er zal een kans komen. Tussen 5 en 6.

0: ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
4: Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
4: Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
4: Ja, je hebt gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Deze gaat erin. Ja, zo gaat het lekker.
3: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey. Live bij Sporza en op VRT Canvas.

0: Het is 5:00, goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
2: Meta koopt een rechtszaak in de VS af. In de Verenigde Staten betaalt social media bedrijf Meta bijna 17 miljard dollar om een proces te vermijden. Het bedrijf achter Facebook en Instagram was door 29 staten aangeklaagd voor het verslavende karakter van die sociale media. Meta zou kinderen ook niet genoeg beschermen en hun gegevens verzamelen zonder toestemming van de ouders. Meta heeft ook beloofd om de apps aan te passen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze zat in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De zelfvermiste persoon heeft dit jaar al 120 dossiers geopend waar een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen, zegt de federale politie.
3: 10% is echt wel veel. En we zien de laatste jaren ook wel dat dat toeneemt. En we verwachten in de toekomst ook nog wel een toename, want er is natuurlijk de vergrijzende bevolking, dus er zijn meer mensen die met die problematieken kampen. Er is natuurlijk ook jongdementie en dan ook het syndroom van Korsakoff. Er zijn ook wel mensen die verdwijnen omdat ze echt niet meer weten waar ze zijn of heel verward zijn.
2: De autopsie heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de doodsoorzaak van de twee lichamen die deze week gevonden werden in Onnet in de provincie Namen. Dat laat het parket van Namen weten. Hoogstwaarschijnlijk zijn het de lichamen van Brian Brigou en zijn zoontje van 5 die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek probeert het gerecht te achterhalen wat er met de twee gebeurd is. Het West-Nijl-virus dat overgebracht wordt door muggen circuleert bij ons al bij vogels, niet bij mensen. In de provincie Utrecht in Nederland is iemand overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Maar het risico dat je eraan sterft is zeer klein. Het virus kan goed behandeld worden, zegt Emmanuel Botiot van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
4: De patiënten die zware complicaties ontwikkelen om te sterven, dat is bijzonder zeldzaam. Oude mensen, ze zijn niet bijzonder ziek. Dat is een gripale syndroom die vanzelf verdwijnt. En zeer af en toe, minder dan 1% van de gevallen kunnen ernstiger worden. Dus ja, geen onmiddellijke zorg op dit moment. En wij kunnen vaak die persoon goed behandelen, sowieso.
2: En in het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al zeker 98 doden geteld na zware en plotse overstromingen. Honderden mensen zijn daar nog vermist, onder wie bijna 350 buitenlandse toeristen. Buitenlandse Zaken bij ons weet dat er 15 Belgen in de regio zijn, maar er is nog geen nieuws over mogelijk vermiste Belgen. De vermisten zijn vooral Indiërs, maar ook tientallen Amerikanen en Britten en één Nederlander. De overstroming ontstond wellicht na een aardbeving die een enorme lawine van ijs, rotsen en modder veroorzaakte. Vanavond kan er hier en daar nog een felle bui vallen. Morgen eerst regen of onweer, daarna droger met wat zon. Maar tegen de avond trekt nieuw onweer over en we halen morgen tot 30 graden in de Kempen.
0: Op de E314 van Lummen naar Genk een half uur trager tussen Lummen en Houthalen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Annalien-Kroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven door een ongeval. En op de E34 vanaf Melzelen verder nergens meer dan een kwartier extra. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Rijnsbroek en Jette, een kwartier tussen Strombeek en Tervuren en 25 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de E40 naar Aken ruim een half uur bij Luik doorwerken.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
6: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
5: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
7: in de app van Studio Brussel.
5: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
7: Studio Brussel.
5: Bert van Steenbergen.
0: Ja, het gaat gebeuren. Ergens in dit uur ga je Fontaines DC horen. Ik begin nog wel weer met Avicii.
7: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Avicii en Levels, goedenavond. Je hebt zowat een goede dikke 50 minuten speling.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ergens in die tijd, tussen nu en 6 uur, zal je de hotshot van Fontaine's DC horen op Studio Brussel. De hotshot, dat is dat heel erg goede nieuwe nummer Marianne. En je moet echt klaar zijn wanneer je dat nummer hoort. Zie dat je de Studio Brussel app alvast bij de hand hebt, klaar om te sturen. En dan stuur ik jou misschien wel straks naar die Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Volgende week donderdag hier bij Studio Brussel. Bijzonder intiem en kleinschalig. Je gaat moeten klaarzitten voor dat juiste moment. Als je op het juiste moment stuurt, dan bel ik jou misschien wel op. En dat juiste moment, dat is het moment wanneer je Fontaine's DC op je radio hoort met Marianne. Dat kan nu zijn. Dat kan ook over een half uur of zo zijn. Blijf goed luisteren.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Ja, Marianne. De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC. Dat is al één stuk spanning dat wegvalt. Want de hotshot is op de radio geweest. Maar de spanning is nog niet helemaal weg. Nu gaat ons systeem er iemand uitkiezen. Iemand die zo net Fontaine CC en een telefoonnummer stuurde in de app van Studio Brussel. Hopelijk zie jij nu je gsm oplichten. Of hoor je die rinkelen? Neem dan alsjeblieft op.
1: Hallo?
0: Een goede avond met Bert van Studio Brussel.
1: Goedenavond, Bert.
0: Met wie spreek ik?
1: U spreekt hier met Sam.
0: Sam, je begint al te lachen.
1: Amai. Bert, ik ben gewonnen. Wacht, ik moet even de auto aan de kant zetten. Excuseer, amai.
0: Oké, wacht, we gaan dit veilig doen. Je bent er nog niet.
1: Ja, we doen het hier heel veilig. Nee, dat weet ik,
0: Oké.
1: Ik zet mij klaar.
0: Oké, auto veilig aan de kant is inderdaad. Geen enkel ticket is een onveilige situatie waard, dus we gaan het veilig doen.
1: Nee, uiteraard.
0: Sam.
1: Nee. Ja.
0: Waarom wil jij er zo graag bij zijn?
1: Waarom? Omdat ik al fan ben van het eerste uur. 2018, Boys in the Badlands, helemaal het begin. En sindsdien ben proberen altijd te gaan. Niet altijd gelukt als ze hier waren. En ook de nieuwe single weer fantastisch vindt.
0: Oké. Sam, jij bent erbij als je nog één juist antwoord geeft.
1: Ja.
0: Klaar?
1: Ja.
0: De mannen van Fontaine's DC zijn bijzonder trots op hun Ierse afkomst. Welke kleuren heeft de vlag van Ierland?
1: Dat is in volgorde van links naar rechts groen, wit, oranje.
0: Sam?
1: Ja.
0: Natuurlijk!
1: Amai, what the fuck. Oh, merci.
0: Sam, je hebt het volledig zelf verdiend. Je hebt het zelf gedaan. Je hebt goed meegespeeld, goed geluisterd, goed gestuurd. En dan juist geantwoord wanneer het erop aankwam. Gaat het?
1: Ça va. Ik sta aan de kant, dus ça va.
0: Even bekomen, Sam. Even bekomen. Rijd dan veilig verder naar waar je moet. En we zien jou volgende week donderdag bij Fontaine's DC.
1: Merci, Bert. Oprecht. Merci.
2: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren. Speel mee.
2: En win deze week jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Dit is...

from the bottom. De rit 1, de Vuelta Ronde van Spanje, is net aangekomen. Wout van Aert heeft daar zijn ploegmaat Brennan aan de overwinning geholpen. Studio Brussel. Het beheert vandaag het nieuws, het overlijden van het icoon Dolly Parton. Ik had daar straks al met Sam Bettes over Dolly Parton, wat zij betekend heeft als persoon, maar ook wat hij gedaan heeft met haar muziek. Een paar jaar geleden was ze nog opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame voor alle nummers die ze zelf uitbracht, maar ook nummers die ze schreef voor andere artiesten. Wist je bijvoorbeeld dat deze tijdloze klassebak eigenlijk een cover is? Een heel erg bekende versie van Whitney Houston. Maar 20 jaar eerder schreef Dolly Parton het nummer al als afscheid van haar toen mentor en zakenpartner. The I Will Always Love You is een mooi voorbeeld van wat voor invloed Dolly had op onze muziekgeschiedenis. Invloed die dus ver buiten de country reikt. Het iconische Jolene van Dolly Parton werd ook echt talloze keren gecoverd. Bijvoorbeeld door haar metekind. En dat is niemand minder dan Miley Cyrus. Maar het werd ook gecoverd door Beyoncé op haar country album Cowboy Carter. Dolly Parton werkte trouwens zelf ook mee aan dat album. En dan een cover die je mogelijk wel al goed kent, The White Stripes. Heerlijke versie van Jolene door de White Stripes. En dan ook opvallend vond ik vandaag nog een andere cover terug, doordat ik ernaar op zoek was natuurlijk. Jolene door Måneskin, samen met Dolly Parton. Jolene, Jolene. Hij heeft zich ooit gewaagd aan die cover. Het nummer valt echt niet meer weg te denken uit de muziekwereld en geschiedenis. Net als Dolly Parton zelf. De prachtige vrouw die ze was met een gigantisch hart en echt een fenomenale stem. Je kan er ook vanavond alles over zien en ontdekken als je haar nog niet goed hebt gekend misschien en haar muziek. Je kan het zien in de documentaire Dolly Parton, Here I Am, vanavond om 20:30.

Sarah maakte er een bijzondere editie van Pukkelpop 2026. Ze vierde een 10-jarig bestaan met een zotte versie van Goud. Het nummer waar het allemaal mee begon. Ze waren niet de enigen die aan het vieren waren op Pukkelpop. Ook de subs hadden veel te vieren. En ze deden dat met bijzonder mooie verrassingen. Special guests en ook een remake van hun zotte anthem, The Pope of Dope, samen met Merel. Deze Natural High.

0: Danny California, geen nood meer om te stressen. Voor 6 uur ga je geen fonteins horen. Ik ga wel iets anders leuks doen. We doen het Studio Brussel terras open. Het is een van de laatste dagen dat het gebeurt. Want ja, de zomer is bijna gedaan. En volgende week is dat terras dan sowieso terug dicht. Dus het zijn de laatste momenten om ervan te genieten. En vooral, je kan nu volledig komen ontspannen. Want, ik zei het net, voor 6 uur zeker geen Fontaine's DC meer. Dus je hebt 20 minuten om lekker te komen ontspannen op het Studio Brussel terras. En dat doe je dan met een mooie bestelling. Wat je wilt drinken en vooral de goede verzoekplaat die jij wil horen op de radio. Welke plaat wil jij graag zometeen horen? Laat maar komen.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: We staan op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
5: Oh, ons cv-fotoboekessen.
10: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
12: Studio Brussel.

0: Ja, Stromae is toch altijd welkom op het Studio Brusselterras, denk ik. Zulke legendes, die moet je altijd met open armen verwelkomen. En dat doen we dan ook op ons Studio Brusselterras. Toes Le Mem is erbij. Goeie avond. Goeie avond, Bert. Hey Bert en Bert, dat is altijd gezellig, zeker op ons terras. Ik denk dat het wel zal lukken om de verwarring te vermijden, dat mensen niet bij jou dingen beginnen bestellen. Het zou vervelend zijn voor jou. Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Mijn bestelling is een pintje en het heerlijke Figure It Out van Royal Blood.
0: Goed, kan ik regelen voor je. Ze hebben net nieuwe muziek uitgebracht. Wat vind je van de nieuwe muziek?
1: Mij nog niet zo goed bekend, moet ik zeggen. Ik was enorm aangenaam verrast dat ze surprise act waren op de Pukkelpokken. En ik heb enorm genoten van een concert, maar ik heb nog niet echt gecheckt.
0: Ja, wel, ik zal er gewoon de titel meegeven. 10 over 10. Dat is het nieuwe nummer. Moet je maar eens opzetten als je tijd hebt. Maar nu gaan we voor Figure It Out. Oké. Bert, geniet ervan en fijne avond.
1: Dank je wel.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Celine uit Herentals stuurt in de app. Voor mij een Guinness en een ticketje voor Fontaine's DC. Ja, goed geprobeerd. Maar ik laat me niet vangen. Erik, goedenavond.
1: Bij Bert, hallo.
0: Wat is jouw bestelling?
1: Ik had graag een echte cola.
0: Ja?
1: Dus geen zero of light of zo.
0: Okay.
1: Met gewoon een schijfje citroen en wat blokjes ijs.
0: Perfect. En welk nummer mag daarbij?
1: Ik had graag een nummer van Florence and the Machine en de Calvin Harris remix van Spectrum.
0: Top idee, Erik. Doen we. Veel plezier ermee.
1: Dat vind ik ook. Studio Brussel Terras. Life is music.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 6 uur, een hele goede avond.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Heel wat scholen zoeken nog leerkrachten. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij zo'n 300 directeurs van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs. In basisschool Koningin Astrid in Laken in Brussel heeft de directeur daarom 4 mensen zonder diploma van onderwijzer in dienst genomen.
14: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halsstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas. Het is een heel gemotiveerd team en ik denk dat dat ook wel belangrijk is van mensen te hebben die, wat dat hun achtergrond ook is, heel gemotiveerd zijn om het verschil te betekenen voor die ketjes van Brussel. Maar ja, het is spannend. Hè. Je weet niet op voorhand gaan ze het goed doen.
13: De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend over de onrustwekkende verdwijning van iemand met dementie of Alzheimer. Dat is zo'n 10% van het totaal. Dat aantal neemt toe en dat betekent ook veel extra werk, zegt de federale politie.
15: Die specifieke verdwijningsdossiers die moeten eigenlijk altijd met heel veel zorg behandeld worden, omdat die mensen natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om oudere mensen, dus ja, als het bijvoorbeeld heel warm is of heel koud, ze zijn heel kwetsbaar, dat is heel gevaarlijk voor hun gezondheid. En het zijn ook mensen waarvan je soms moeilijk kan voorspellen waar ze precies naartoe gegaan zijn.
13: Vanmiddag is een vrouw van 82 uit Zandhoven gezond en wel teruggevonden. Ze was sinds maandagavond vermist. Na een plotse overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet in Azië zijn al zeker 98 doden gevallen. Aan beide kanten van de grens zijn nog altijd honderden mensen vermist, onder wie bijna 350 buitenlandse toeristen. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische vermisten of doden, al zijn er zeker 15 Belgen in de regio. De vloedgolf is wellicht veroorzaakt door een ijslabine, mogelijk na een aardbeving. In de Verenigde Staten betaalt social media bedrijf Meta bijna $17 miljard om een proces te vermijden. Meta was door 29 Amerikaanse staten aangeklaagd en een jury in Californië moest oordelen of de apps van Meta bewust verslavend zijn gemaakt voor jongeren. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
16: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan. Het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
13: Meta heeft ook beloofd om de apps aan te passen. De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. En de Italiaan Vincenzo Albinese werd derde. Voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. En op het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam hebben Thibaut Vivey en Aaron Andries zich geplaatst voor de finale van de dubbel 2. De Belgen eindigden als tweede in hun halve finale. Die finale met de beste 6 is overmorgen. Vanavond kan er hier en daar nog een felle bui vallen. Morgen eerst regen of onweer. Daarna wat droger, maar tegen de avond opnieuw onweer. En tot 30 graden morgen.
10: De festivalzender.
0: Thaïs van Beurum.
12: Ik mag mij deze avond wat gedragen als Sinterklaas hier in de festivalzender, want ik heb nog veel tickets liggen waar ik jou heel graag nog gelukkig mee maak.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: ook zwangere Giek om meehangen in de festivalzender. Dit was hem met Loin d'ici. Welkom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Jullie wachten op verschillende dingen. Eerst en vooral is dat natuurlijk vooral op het moment dat ik straks Fontaine's DC draai. Later meer daarover. Maar je wacht misschien ook op een mooi nieuw festivalweekend dat eraan zit te komen. Misschien vind ik jou dit weekend op Maanrock in Mechelen of met Zandvoetjes in Zeebrugge op Bomboklat. Of je wacht op de dag dat je nieuwe muziek krijgt van Turnstile. Dat is ook mogelijk. Na die ongelooflijk gestoorde show op Pukkelpop afgelopen weekend, waar ik persoonlijk gestorven en herboren ben in die moshpit. Dus ik ben blij om te zeggen dat, dat we nu vrijdag nieuwe muziek gaan krijgen van Turnstile. Ze hebben hun plaat Never Enough herwerkt naar Never Enough Versions. Ze steken dan hun nummers in een nieuw jasje met een feature van een andere artiest bij. En dat deden ze ook met hun vorige plaat trouwens. Toen gaven ze het nummer Mystery onder andere een makeover. Dat laat ik je nu even horen. Het origineel versus wat Bad Bad Not Good ermee deed.

Ja, dat hoor je wel. Een heel andere sfeer is dat. En dat doen ze nu dus opnieuw met hun album Never Enough. En niet met de minste gastartiesten, dat kan ik je zeggen.

0: Hier hoor je dus Slater, Fortet, OK Lou, Floating Points, Ketama en Elton John. Maar ook Hayley Williams die doet mee, net als onder andere Julian Baker. En ook Blood Orange die nog een mega dikke show gaf op Pukkelpop zondag. Ketama die draait die versie ook al een tijdje in zijn sets. Het is een remix van Look Out For Me. Ja, het is dus uitkijken naar wat de andere artiesten ermee gaan doen met die muziek van Turnstile van Never Enough. Vrijdag weten we eindelijk hoe dat klinkt. Nu nog even nagenieten van die massieve show van Turnstile zelf op Pukkelpop. Dit is I Care, live op Pukkelpop 2026. Ik neem je mee op de weide in de moshpit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Let's all dance together. It's called I Care.

0: Love and Goes van Ketama. En die eerste Ketama die stond in de boiler van Pukkelpop en die sloot daar af met zijn edit van Look Out For Me van Turnstile. Dat is ook op die herwerkte plaat komt vrijdag. Heel benieuwd naar...
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Frederik stuurt in de app Thijs en Avondteam een lieve oproep om even een yoga-momentje met ademhalingsoefeningen op Stubru te voorzien. Frederik, je hebt het natuurlijk over de Fontaines DC stress waar iedereen zowat mee zit. Ik begrijp het, ik duim voor jullie allemaal. Het is nog niet voor nu, maar ik kan je wel even plezieren met Lila Aikeo. Want zij komt dit weekend naar ons land. Zij komt naar Bomboklat in Zeebrugge. Op vrijdag en zaterdag zal daar op dat strand van Zeebrugge wild en heet gedanst worden met de dancehall en afrobeat vibes. En zaterdag is het dus aan Lila Aikeo. En ik wil jou daar nu al naar laten luisteren, naar Lila Aikeo. Want dat is een Jamaicaan fenomeen, die dus constant in interactie gaat met het publiek. Soms is het met dansen, soms is het iets persoonlijker en intiemer. Maar je hoort haar hier al met He Loves Us Both. Een nummer dat Lila Aikeo maakte samen met Her.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Welcome to you vanavond, want er vallen serieus wat dingen te winnen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: We zouden de festivalzender niet zijn als we jou niet nog binnen kunnen sluizen op de volgende festivals die op de planning staan. Zoals Krammerok bijvoorbeeld. Dat hopeloos uitverkochte festival in de Stekenen op 4 en 5 september. En ik heb hier nog 4 tickets liggen voor de zaterdag van Krammerok. Eentje voor jou en eentje voor 3 van jouw vrienden. Je kan daar The Haunted Youth, Pommelien Thijs, Blackwave en Stone zien, onder andere die zaterdag. Met dat ticket dus. Maar die tickets, die kunnen van jou zijn. Maar daar moet je wel een vraag juist voor beantwoorden. En die vraag die gaat over Kasabian, want ook zij die staan op de line-up van de zaterdag van Krammerok. De vraag is, wie is sinds 2020 de nieuwe frontman van Kasabian? Als je dat weet, mag je het juiste antwoord nu sturen in de app van Studio Brussel.
3: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
1: en op VRT Max.
0: Dit is de nieuwste van Jay Bernard. Love is on my mind. Speelt zijn enige Belgische festivalshow van de zomer op Krammerok, ook op zaterdag. Kijk eens aan.

0: De nieuwe van Jay Bernard, a.k.a. Jinte de Pre, Love is on my mind.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Kan je ook zien op de zaterdag van Krammerok, Jay Bernard. Het moet nu lukken dat wij hier nog 4 tickets hebben liggen voor die zaterdag van Krammerok. Dag Brechtje.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Goedenavond ondertussen.
0: Goedenavond Brechtje. Ben je al eens op Krammerok geweest?
3: Nee, ik ben er nog nooit geraakt. Al heel veel leuke dingen over me gehoord, maar ik wou heel graag gaan.
0: Kijk eens aan, het is volledig uitverkocht. Dus dit is inderdaad jouw kans om erbij te zijn. Wie wil je graag zien die zaterdag?
3: Kasabian zal zeker wel tof zijn. En mijn dochter zou graag Pommelien Thijs zien. Dan zijn we allebei
0: gelukkig. Het zal wel. Voor ieder wat wils. Ja, je hangt ook aan de lijn omdat jij een berichtje gestuurd hebt in de app van Studio Brussel. Een berichtje met daarop jouw antwoord op de vraag wie sinds 2020 de nieuwe frontman is van Kasabian. Wie is dat volgens jou?
3: Sergio Pizzorno.
0: Serge Pizzorno. Zeker weten. Proficiat.
3: Wauw. Ik had het echt niet verwacht. Sorry, ik ben zo'n beetje.
0: Ja, je bent flabbergasted. Het zal wel. Je krijgt 4 tickets voor de zaterdag van Krammerok. Dat is keigoed, hè? Dus naast jouw dochter, wie mag er nog mee?
3: Wow, zij mag nog een paar vriendinnen meepakken.
0: Het wordt een feestje.
3: Dus, ze heeft net het festival zo ontdekt. Dus voor haar is wel niet zeker. En ik wil ze ook zien genieten. Dus,
0: ja. Kijk eens aan, dat gaat zeker lukken. Dikke merci om mee te doen. En dikke proficiat. En heel veel plezier daar, goed?
3: Oké, super. Bedankt.
0: Dag, Brechtje. Bye. Bye.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
4: We go big now. We go big.

0: Rusland en tijdsgeest. Ze hebben een nieuwe legendestatus unlocked na een 5-sterren-show op Pukkelpop. Ze doen dat binnenkort nog een keer in de AB en de Trix. Straks de eerste headliner van Rock Werchter 2027.
1: Het nieuwe schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music.

0: Let It Happen. Kunnen we zien op Rockwerchter 2027, dat weten we al. Tame Impala.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Je hebt het misschien al gehoord gisteravond of vandaag, want we kregen heel triest nieuws gisteravond. We moesten afscheid nemen, of we moeten afscheid nemen, van een van de grootsten uit de muziekgeschiedenis, Dolly Parton. Ze is gestorven op 80-jarige leeftijd. En er werd de laatste tijd wel wat getwijfeld over haar gezondheid, soms door concerten af te zeggen bijvoorbeeld. En dat vertelde Ilse Liepens, die haar als artiest en persoon van heel dichtbij volgde.
3: Nu, de gezondheid van Dolly Parton die is de voorbije jaren al een paar keer te sprake gekomen. Ze was tenslotte ook al op een bepaalde leeftijd gekomen. Moest al een keertje concerten afzeggen en zo, maar telkens kondigde ze zelf dan met een grote glimlach op Instagram aan dat dat allemaal niet zo erg was. Dat ze vooral heel hard bleef verder werken. Dan zei ze met die typische stem en dat accent van haar: I ain't dead yet.
0: Ja, en haar muziek en persoonlijkheid, die hadden ook een heel verbindende factor.
3: Wat voor mij Dolly Parton heel uniek maakt, is mensen samenbrengen. Over heel de wereld. In Amerika natuurlijk ook. Vroeger, waar de samenleving gepolariseerd was, die samenleving is daar vandaag nog altijd heel gepolariseerd. Misschien nog meer dan ooit. Maar Dolly Parton die brengt mensen van alle soorten en slag bij elkaar. Je moet maar eens kijken naar beelden van concerten van Dolly Parton. Daar staan de queers naast de country diehards, naast de hipsters, de diepgelovigen, de sun girls, de drag queens. Waar zie je die allemaal samen op één plaats? Ik zeg het u, bij een concert van Dolly Parton.
0: Ja, Dolly Parton was dus een artiest die heel veel betekend heeft binnen de muziek. Maar ze was nog veel meer dan dat, dat zegt Ilse.
3: Dolly Parton was in de eerste plaats een heel getalenteerde zangeres, muzikante en songschrijver. Ze was ook een heel grappige vrouw, een heel slimme zakenvrouw ook, met een eigen pretpark, onder andere Dollywood, maar met ongeveer ja, alles wat ze ooit kon verkopen met haar naam op, denk ik, is dan wel een keertje gebeurd. Ze was op dit moment ook bezig met een museum, het Life of Many Colors Museum in Nashville, de country hoofdstad natuurlijk.

0: Ja, en in Tennessee, daar ging Dolly zelf door hun jeugd in armoede. Wat het dus eigenlijk nog straffer maakt als je ziet hoe ze zich als zakenvrouw opwerkte. En ik heb daarom haar toepasselijke Coat of Many Colors klaarstaan. En dat nummer schreef ze bij gebrek aan papier op een wasserijbonnetje van het dure kostuum van haar collega. En dat nummer groeide echt uit tot een statement tegen armoede en alle pesterijen die daarmee gepaard gaan. Ze gaat gemist worden, dat icoon Dolly Parton.
1: De festivalzender.

Volgende week dinsdag krijgen we een nieuwe single van haar, 9 to 5. Toch wel toepasselijk na het nieuws van Dolly Parton. Stond ook op Pukkelpop trouwens. Heel blij dat we nieuwe muziek krijgen. Nu de plezante Britten van Get Down Services. Uit Bristol, een oorlijk duo, stonden in de lift met een dansbare rok. Zoals deze, The Radiator. Net voor het vierde nieuws van 7.

0: The questioner again, please. I don't think my personality came from.
1: De najaarsconcerten van Trix in Antwerpen. Met Eli Oaks, Piffy, Big Special, Naomi Sharon, Goldie Boutillier, Nick Hakim, Benny Sings, Horse Girl en ook veel meer muzikaal lekkers. Ontdek de volledige kalender via trixonline.be. Samen met Studio Brussel.
2: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
4: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
5: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
10: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
10: Gratis en voor niks.
12: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
13: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
20: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
19: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
20: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
19: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
20: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar al... Spelletje.
19: Maar dat telt toch niet?
20: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
19: Bon. Zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
21: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
20: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
21: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
20: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
21: Ah, top hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
1: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
16: 7 uur, een hele goede avond.
1: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek. Vlaanderen wil de gamesector versterken. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, heeft op een internationale gamebeurs in Duitsland een plan voorgesteld om de gamesector in Vlaanderen te helpen groeien. Vorig jaar had hij een recordomzet van meer dan 76 miljoen euro. Er werken bijna 740 mensen in de sector. De minister wil investeringen in de sector stimuleren.
23: We hebben de ambitie om tegen 2030 die omzet te verdubbelen naar 150 miljoen euro. Dat is vooral een ambitie in groei, omdat we in de sector geloven. Dat is echt een booming sector. Maar die heeft wel de steun nodig om echt wel in te zetten op dat ondernemen. Om ook kapitaal te kunnen aantrekken en echt internationaliseren.
16: Om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken, krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander, die de verschillende politieteams voortaan zal aansturen. Dat hebben de 19 Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie op straat zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's avonds en 's nachts. En de gespecialiseerde eenheden zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij zo'n 300 directeurs van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs. Deze directeur van basisschool Koningin Astrid in Laken heeft daarom 4 mensen zonder diploma van onderwijzer aangenomen.
24: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas. Het is een heel gemotiveerd team en ik denk dat dat ook wel belangrijk is van mensen te hebben die, wat dat hun achtergrond ook is, heel gemotiveerd zijn om het verschil te betekenen voor die ketjes van Brussel. Maar ja, het is spannend. Hè. Je weet niet op voorhand gaan ze het goed doen.
16: Op Zeker 100 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn nog vermist na een plotse overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Honderden mensen zijn nog vermist, onder hen 466 buitenlandse toeristen, vooral bergwandelaars uit 28 landen. Of daar ook Belgen bij zijn, is nog niet bekend. De overstroming is wellicht veroorzaakt door een ijslawine of aardverschuiving en kwam met een enorme snelheid naar beneden vanuit de bergen van de Himalaya. En dan nog sport. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers van gastland Azerbeidzjan gewonnen met 3-0. Onze nationale volleybalvrouwen winnen zo voor de vierde keer op een rij en daardoor worden ze al minstens tweede in hun poelen. De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot Jordi Meus werd tweede. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivey en Aaron Andries zich geplaatst voor de finale van de dubbel 2, dat is overmorgen. Vivey is moe, maar blij.
0: Ik ben vandaag eigenlijk voor de eerste keer ons ritme kunnen vinden, dat we altijd op zoek naar waren de laatste dagen. En ja, om dat nu te vinden op het juiste moment is wel echt een opluchting. En we voelen ons moe, maar wel voldaan.
16: Vanavond kan er hier en daar nog een felle bui vallen. Morgen eerst regen of onweer, daarna wat droger. Maar tegen de avond opnieuw onweer en tot 30 graden dan.
2: Dit uur de hotshot van Fontaines DC.
3: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
2: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
17: in de app van Studio Brussel.
2: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
17: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
17: Thaïs van Beurum.
18: Dit uur valt er alweer iets te winnen. We gaan het hebben over de beste amazing momenten op Pukkelpop en over de nieuwe plaats van Emmo en de Sniffers.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Well,

0: artiesten hebben nog weinig excuses om shows af te zeggen. Na de passage van Youngblood op Pukkelpop. Gebroken been of niet, hij was er met rolstoel en al.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: We zijn al woensdag ondertussen en mijn stem komt elke dag weer meer uit Pukkelpopslaap. En dat doen we allemaal. Natuurlijk, want we zijn allemaal hees na afgelopen weekend. Dat hoeft niet te verbazen. Ik heb zelfs een paar schuldigen klaarstaan van op die line-up, want er waren wel wat straffe mezingmomenten dit jaar. Ik heb een top 3 proberen maken van die mezingmomenten, maar vul mijn lijstje alsjeblieft aan in onze app. Eerst even een honorable mention voor de New Yorker Somber. Een vierde plaats, als het ware, voor dit...

publiek kon alles meekwelen en hij is nog maar 21 jaar om dan al zoveel hits te hebben. Dat is meer dan straf, vind ik. Maar goed, dit is mijn top 3. Wie mocht daar niet ontbreken natuurlijk, dat is Joe.

End of Beginning van Joe op plek 3. En dan de tweede plek, die komt uit Zweden. Een nummer dat al meer dan 10 jaar meegaat en het nu dus beter doet dan ooit. Let's go!

0: Ja, proficiat aan dat blije dolfijntje Zara Larsson, die mij serieus aanstak met haar slappe lach. Maar de eerste plek die is voor een icoon uit de jaren nul. Konden we op voorhand eigenlijk al weten. Het is goud en ik geef haar zelf het woord zometeen. Ik bedoel Natasha Bedingfield natuurlijk. Laat me dan ook even weten aan welke artiest jij jouw stem letterlijk verloren bent daar in Kiewit. Ik ben benieuwd. Zo klonk een written daar, live op Pukkelpop van Natasha Bedingfield.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: I just want to say thank you. My whole summer is made today. This is the best show ever. We're going to remember this forever. This is my first festival in Belgium. And it's just incredible.

amazing moment kon dit wel tellen. Een written live op Pukkelpop 2026. Gert, zijn favoriete amazing moment was tijdens Birds van Turnstile, stuurt hij. Is het dan meezingen of meemotion of alle twee, Gert? Ik vermoed beide. Zo, dat is duidelijk. In The Rest Is Still Unwritten. Nu krijg je van mij de nieuwe single van Balou Brigada. Het zijn twee Nieuw-Zeelandse broers die al sinds het middelbaar samen muziek maken en al in het voorprogramma van 21 Pilots stonden. Begin deze zomer konden wij ze zien op Rock Werchter. Die set zat zeer strak om in de gaten te houden dus. Dit is Bad Head.

0: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk. Droomhuis staat
4: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op Elan.

stond ook op Pukkelpop afgelopen weekend. De Ierse Dove Alice. Peelsong was dit. ML and the Sniffers, Ghost Country trouwens. Volgende week vrijdag komt die live country plaat uit. Truth or Consequence. En die plaat komt erna, die concertfilm met dezelfde naam. Country is de nieuwe way to go precies tegenwoordig. Dit is You Should Not Be Doing That.

Ik heb een naam voor op je radar. De radar voor Leffingen-Leuren trouwens. Dat heerlijke ontdekkingsfestival onder de kerk van Leffingen van 11 tot 13 september. Maar daar staat dus Ugly, een band liever van 6 uit Cambridge, die deze week een debuutplaat aankondigde. The South Facade komt uit op 23 oktober. Daar kregen we deze al van. Marina.

De Sam remix van Magnetic van de Bassa. Bleach 93, die kennen we al van die track Ceiling. Die draaien we wel even hier op Studio Brussel. Speelden ze ook live in een secret session op Rock Werchter. Klonken daar heel strak. Het zijn Ieren. En Ierse bands en artiesten zijn hot and happening. Het is niet normaal. Maar dus Bleach 93 heeft een nieuwe single. Figure 8 heet die. Dit is hem. Gaan we nog veel van horen.

0: Ieren boven. Zo ook die Bleach 93 met die nieuwe Figure 8. Lana Stuart, laatste nummer live gehoord op AFF Festival. En op Rockwerchter, Bleach 93 is ongelooflijk goed live. Ja, van Ieren gesproken.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
0: Ik heb hier nog één duo-ticketje liggen. Het is te zeggen, ik mag nog één naam opschrijven in deze show. Tijdens deze show. Van een persoon die twee plekjes mag invullen. Op onze guestlist voor die exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC. Op 3 september is dat. Ik moet je waarschijnlijk niet vertellen dat dat volgende week al is. Maar ik kan je wel vertellen dat het eraan komt. Binnenkort. Dat beloof ik jou echt, echt, echt waar.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Mannekes, het is eind augustus, hè?
6: Ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: wondermooi toch, die Best to You van Blood Orange. Voor mij een van de concerten van Pukkelpop dit jaar.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ik weet dat je wacht. En je bent niet alleen. Dus ja, cut the crap, zeg ik dan. Je krijgt van mij de hotshot. Dat is een mooi cadeau, want je weet als de beste van wie die is deze week.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: This is our new song, Marianne.
6: Life is music.

0: Brussel Showcase met Fontaine CC.
1: Dat heb je al waarschijnlijk alweer goed gehoord. Dat dit de hotshot was die dat gouden ticketje voor onze showcase met Fontaine's DC kan opleveren. Het is overweldigend met hoeveel jullie zijn. We zouden met ons allen wel wat zalen kunnen vullen, maar helaas doen we het maar één keer en zijn onze plaatsen beperkt op 3 september. Als je stuurde, moet je nu wel echt opnemen.
2: Hallo?
1: Dat was heel snel. Hallo, met wie?
2: Ja.
1: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Lisa.
1: Met?
2: Lisa.
1: Lisa. Dag Lisa. Hoe lang probeer je al om hier op de radio te geraken voor die showcase?
2: Echt al van maandagochtend, of wanneer het begon.
1: Oké. Ik voel dat je zenuwachtig bent. Ben je een grote fan?
2: Ja.
1: Ja? Heb je ze al veel gezien?
2: Nee, ik heb ze maar één keer gezien.
1: En waar?
2: Op La Route du Rock, 2 weken geleden in Frankrijk.
1: Oké. Ja, ze zijn betoverend, hè? Dat kan je wel zeggen.
2: Ja.
1: Ik hoop oprecht dat ze jou mogen betoveren volgende week donderdag. Echt waar, Lisa. Maar daarvoor moet je nog een vraag juist beantwoorden. Dat weet je misschien wel. Ik ga hem gewoon stellen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: In- en uitademen. Als je grote fan bent, is dit normaal gezien geen probleem. Daar ben ik van overtuigd. De vraag is, hoe heet de frontman van Fontaine's DC?
2: Oh ja, ik weet het.
1: Ja, wie?
2: Ik weet niet goed hoe je de voornaam uitspreekt, ja. Maar Green Chatten.
1: Zeg het nog een keer.
2: Brian of Green Chatten.
1: Lisa. Volgende week donderdag ga je Fontaine's DC zien. Jazeker, het is Green Chatten. Je hebt het beide gezegd. Alsjeblieft, jij gaat. En je mag iemand meenemen. Welke gelukszak mag er mee?
2: Oh, ik weet het niet. Ik denk dat ik mijn mama ga meevragen.
1: Ah, dat gaat een blije, betoverende mama zijn, denk ik. Die gaat meekomen. Lisa, het is jou van harte gegund. Je hebt het, het is jou gelukt.
2: Dankjewel.
1: Je hebt het gedaan. En we zien jou hier volgende week op de showcase met Fontaine's DC. Dikke proficiat.
2: Dank je, ik kan niet wachten.
1: Hele fijne avond. Bye bye.
0: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
3: Blijf luisteren, speel mee.
0: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
0: Life is music.

op je radio met Are You Gonna Go My Way. Nu een nieuw nummer van Blue Eye. Kon je zien op Pukkelpop afgelopen weekend en staan nog op Leffingeleuren. Ze hebben ook een album aangekondigd. Komt op 30 oktober uit. Dat zal heten The Way You Talk Reminds Me of Home. En dit is de nieuwe. It's Gotta Be Me. Voor het VRT-nieuws van 8 uur.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.

0: de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
4: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirts, korte mouwen, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Studio Brussel.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na de verwoestende vloedgolf in Nepal is er nog geen nieuws over Belgische slachtoffers, dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij verzekert dat België de situatie op de voet volgt, samen met de ambassade in New Delhi in India. Prevot vraagt landgenoten om het reisadvies goed te controleren, je in te schrijven op Travelers Online en de instructies van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Op dit moment is er weet van zowat 70 Belgen in Nepal. Volgens de Nepalese overheid zijn er nu al zeker 100 mensen omgekomen en zowat 800 toeristen vermist. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd, wellicht ook veel wandelaars. Wetenschappers roepen op om je zo goed als mogelijk te beschermen tegen muggenbeten. Muggen brengen het West-Nijl-virus over. De meeste mensen hebben daar weinig last van, maar er is toch bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Het is niet makkelijk om je te beschermen tegen muggenbeten, maar het is wel de beste preventie, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
8: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden, hè. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen, hè. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds, hè, dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen.
7: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Command, die de verschillende teams in het gewest zal aansturen. Zo moeten zij sneller en beter kunnen samenwerken. Dat hebben de Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie zijn in de wijken waar het drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's nachts en 's avonds. En de gespecialiseerde eenheden van de politie zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Kentin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en vragen ze extra capaciteit in gesloten centra. Op dit moment zit de Brusselse Veiligheidsraad bijeen. En de omstreden Amerikaanse onderzoeker Nathan Koffness mag aan de UGent 3 maanden lang geen onderwijsactiviteiten uitvoeren en mag ook niet naar de campus komen. De Universiteit van Gent spreekt op haar website van een ordemaatregel binnen een lopend personeelsdossier. Koffness was al preventief geschorst en er loopt ook een tuchtprocedure. De aanleiding is de dood van een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffness had de man beschuldigd van plagiaat. Dat veroorzaakte een hetze in de Britse pers. De man nam ontslag en is even later dood teruggevonden. De aanstelling van Koffness aan de UGent was op zich al controversieel. Hij vindt dat IQ samenhangt met ras en is tegen een gelijke kansenbeleid. Het weer vanavond, zon en wolken met kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna wordt het tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
9: Als je dacht dat ik alles al uitgedeeld heb voor vanavond, dan zit je fout, want ik heb nog tickets voor Joji te geven. En ik mag nu nog eens Audrey Hopper draaien.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: dikke fun. Dat was haar concert op Pukkelpop. Audrey Hobart.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele goede avond. Het is iets over 8 uur op deze mooie woensdagavond 26 augustus. En nu Pukkelpop achter de rug is, mag je je al klaarmaken voor een nieuwe portie festivals. Vrijdag begint Bomboklat in Zeebrugge. En morgen moet je in Mechelen zijn, want daar start Maanrock alweer. Dat is dat gratis stadsfestival in het hartje van de stad. Er staan weer mooie namen op die line-up, zoals The Mens, Clouseau, Young Yellow, Amber Broos en Isa. Maar de muziekontdekkers onder ons die kunnen zich laten verdwalen op het Moespodium daar. Dat is een gezellige binnentuin, een podium tussen het groen, met een heel gevarieerde line-up van opkomende Belgen en ook internationaal talent. En ik heb wat tips klaarstaan voor jou, hou je vast. Het eerste is Grote Geelstaart.

Zo klinkt die grote geelstaart dus. Morgenavond de grote afsluiter van die Moose Stage. Psychedelische noise rock uit Zeeland, waarvan de stad Mechelen zowel klachten als complimenten zal krijgen na 11 uur op een weekdag, denken we. Ze zijn een heel straffe live reputatie aan het opbouwen deze zomer, onder andere op Best Kept Secret en AFF. En nu dus ook op Maanrock. Zaterdag is er ook wat te doen. Dan stuur ik je richting dat Moespodium om onder andere Leo Vincent te gaan kijken.

0: Een telg dat gesigned is op dat Dewey-label van de Dwalenbroers. En Koen Buijsen van Zornik, die tipte ze eerder ook al eens in onze show.
1: Ik zag zijn naam, een toffe leuke bandnaam, en dan op Spotify geluisterd. Ik vond het echt heel cool. Er staan maar twee nummers op Spotify, dus ja. Ik doe het nog niet veel zeggen, maar die twee vind ik echt wel heel goed. Ergens in de omschrijving stond glamrock voor ravers. Onder andere, ik vond dat al wel een goede omschrijving. Ik denk dat dat, ja, dat vond ik een van de betere dingen die ik gehoord heb van al die dingen daar op Maanrock. Dus ja. wel benieuwd om te zien hoe dat live is.
0: Eerder op die avond, dus iets vroeger die avond, staat er nog Belgisch talent op de line-up met de naam Siska Siska. Zo klinkt dat dan.

Gent van Gent is de Gentse Siska Danes en haar band dus. Dit zijn, ze gaan haar liedjes brengen van hun debuutplaat, Page of Cups Reversed. De plaat komt binnen 2 weken uit, dus je kan er als de eerste bij zijn daar op Maanrock in Mechelen. Echt wel aan te raden. Dit is ze met Sweet 16. Studio. Studio.

Surfen, dat doe je met Suns op woensdagavond. Eli Oaks stond op Tomorrowland en staat op 1 oktober ook nog in de Trix in Antwerpen. En hij heeft een nieuw nummer met Lavinia. Front Row Baby is dit.

0: De nieuwe van Eli Oaks, Front Row Baby.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Triest nieuws gisteren, want Dolly Parton is op haar 80 jaar overleden. Dolly was iemand die haar zaken heel hard in eigen handen nam. En waar velen in de muziekindustrie een voorbeeld aan namen ook. Dat vertelde Stijn van de Voorde over haar.
3: Door haar persoonlijkheid heeft ze er ook altijd voor gezorgd dat ze op zakelijke instincten ook had. Waarbij ze het zelf altijd heel belangrijk vond om de controle te houden over haar eigen rechten, over haar eigen muziekcatalogus. Wat er ook echt een vroeg rolmodel heeft gemaakt voor alles wat te maken met artistieke en financiële onafhankelijkheid. En dat heeft ze gedaan op een manier die heel evident was als je het vanuit dit tijdsperspectief bekijkt. Maar toen, in die tijd, toen ze daar al mee bezig was, was dat helemaal niet het geval.
0: Ja, als voorbeeld is het dan ook niet heel verrassend dat ze wel eens gecoverd wordt door collega's. Een van de bekendste moet toch die van The White Stripes zijn. Die namen Jolene onder handen en staken die ook graag in de set. Maar Jack White had solo die gewoonte niet echt meer. Tot gisteren. Want hij heeft in Londen voor het eerst in jaren Jolene nog is gebracht op het podium om haar te eren. En ook op onze festivals passeerde het nummer nog in de set van The White Stripes.
2: Studio. Studio. De festivalzender.

favorietje van velen die zondagavond op Pukkelpop waren. Parcels in de marquee natuurlijk. Nu Fiddlehead kon je zien op de backyard van Pukkelpop. Post-hardcore uit Boston. Met leden van Have Heart en Basement in de band. En de stem erop van Patrick Flynn van Have Heart. Dit is hun nieuwste Baby I'll Change.

We zitten even terug op Pukkelpop, dus we gaan van Fiddlehead op de Backyard naar de Marquee. Dat is niet ongelooflijk ver wandelen, maar het werd er vrijdag wel heel warm tijdens de show van Jalen Gonda. Frisse Amerikaanse soul die evengoed van toch wel een paar decennia geleden zou kunnen zijn. Op 6 oktober staat hij ook in de AB. En als je even gaat kijken op de site, dan zie je dat het icoontje op laatste ticket staat. Dus niet twijfelen.

je zien op 11 september op Voodoo Village. Als je terugkomt van Pukkelpop, dan heb je natuurlijk een playlist vol frisse tips. Ook wij hebben dat voor jou, zoals Gurriers. Zij kregen de club vol op de middag met veel muziek van een plaat die bijna uitkomt. Op 25 september. En daar staat deze Nothing Happens Twice op.

0: jij deze donderdag graag gaan kijken en luisteren naar het fenomeen Joji.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Festivals bij Studio Brussel.
0: Joji, dat is een artiest met Australische en Japanse roots. Ooit begonnen als YouTuber, maar daarna toch een naam gemaakt als muzikant. Hij maakt dromerige pop, soms met invloeden van R&B. En hij heeft ook vooral een trouwe fanbase. Die zijn er normaal gezien allemaal bij deze donderdag tijdens zijn concert in Vorst Nationaal in Brussel.

0: naar de show van Joji. Nu donderdag in Vorst Nationaal. Dit is zijn Slow Dancing in the Dark. En meteen ook in de live versie.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Belgium. I think we forgot one song. I think we forgot one more song, Belgium.

0: is het, Joji? Staat donderdag in Vos Nationaal? En ik mocht daar nog 4 tickets voor weggeven hier in de festivalzender. De vraag was, wat is het westerse equivalent van de naam Joji? En Nora uit Roosdaal was daar als de eerste bij. Zij wist dat dat niet Joe of James was, maar wel George. Proficiat, Nora. Jij gaat naar Joji donderdag. Laat weten hoe dat was. We klinken met een martini van Matt Berninger.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening

0: Big Dreams van Black Wave. Kan je zien op Krammerok op 5 september.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Afgelopen zaterdag was je misschien niet op Pukkelpop en wel op Camping Kids Club in Kortrijk. Het grootste verkleedfeest van de zomer en voor velen een hoogtepunt in sfeer. En luisteraar Serge, die wil absoluut nog eens laten weten waarom dat zo'n goede dag was.
3: Dat is van 12 tot 12 uur genieten van de kleurrijkste en hekste outfits, grote pinten, maar vooral ook de diversiteit aan muziek. Van minder bekende slagerzangers tot feestnummers en polonaise in de Oktoberfesthal. U kan zelfs een keer meedraaien op een bewegend podium van de Mile High Club. En regelmatig wissel ik af met de Spoiler Room. Dat is waar het hele dag door retro house beats door de boksen klinken. Zeer leuk. Maar uiteraard, ja, het blijft een feestfestival. Dus het is een beetje als carnaval in de zomer. From the left to the right, zou ik zeggen.
0: Met Serge naar Camping Kitsch, dat is ambiance, dat hoor je meteen. Naar die retro-tent dan maar van Camping Kitsch met Yves, de Ruiter en The Rebel. Let's go.
2: De festivalzender.
1: Studio Brussel.
4: Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level.

0: Mark stuurt Cherry Moon Style. Zal wel zijn, Mark. Yves de Ruiter kon je zien op Camping Kitsch. Een hele fijne avond voor jou. Ik neem bij deze afscheid van de festivalzender deze zomer. Merci. Het was heel tof. Veel plezier met Margot morgen en met Tineke zo meteen.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Veen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat er daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
3: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei gisteren dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
2: Jonge kinderen zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering, dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Nu al zijn er wereldwijd 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Dat betekent dat hun lichaam moeite heeft om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
2: En de dodental van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Zowat 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. Voorlopig is er geen nieuws over België bij de slachtoffers. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen, wellicht ook veel wandelaars. Intussen komt de internationale hulpverlening op gang. Het Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie en India sturen noodhulp. Vanavond kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droger met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag opnieuw onweer. Temperaturen morgen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Studio Brussel.
6: When the sun goes down.
7: When the sun goes down.
8: The sun goes down.
5: Tinneke van Ransbeek.
0: Fysiek zit je deze dagen waarschijnlijk meer achter je bureau dan op een zonnig terras. Maar mentaal ben je nog op de Bahamas een cocktailtje aan het drinken met Peggy Goo.
5: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Santé.

zeggen, Goe. De enige ster die altijd net iets sneller fonkelt dan de rest. En dat zeker tijdens een Story Night. Artiesten die hun Instagram verwijderen, dat is blijkbaar een trend. Wel, ik vind het zeer irritant. Want hoe moet ik nu een groep die ik nog niet ken gaan opzoeken? Ik weet het niet, en excuses voor mijn grof taalgebruik, maar hoe de fuck is 1975? Ik weet het niet, en het is hun eigen schuld. Ik weet enkel dat dit...

0: Je hoorde net Aretha Franklin met We Dumb Boys, Jump to It.
1: When the sun goes down.
0: Studio Brussel. In 1991 stelde Tim Berners-Lee het World Wide Web aan de wereld voor. En daardoor kan ik jou nu vertellen dat in 1991 dit nummer uitkwam. Ja, leven de geeks van deze wereld. Opdat jullie nog slimmer en meer crazy shit mogen uitvinden. En ook een beetje op Blur. En deze There's No Other Way.

Him in de Cyril Henn remix. Origineel van Destiny's Child. Ik vraag me iets af. Heb jij jongere broers of zussen? Indien ja, dan weet je perfect hoe het voelt wanneer je vroeger je sibling verplicht van je ouders moest meenemen naar de kantine van je voetbalmatch. Of wanneer je ging hangen met je vrienden op een pleintje. En dat dan toch altijd een klein beetje gênant voelt. Ja, ik heb een sterk vermoeden dat Mick Jagger zijn jongere broer heeft moeten meenemen naar de opnames van deze Honky Tonk Woman. Je moet maar luisteren naar het getik op de koebel. Klinkt vooral of ze het broertje gewoon een pot en een lepel hebben gegeven om zich te amuseren. The Rolling Stones.

Wie heeft er een therapeut nodig? Wanneer Dress Like Boys al je trauma's heelt, je hoort de healing. When the sun goes down. Studio Brussel. Het is toch geweldig wanneer een band zoals Lemon Twigs in 2014 opduikt, maar klinkt alsof het de jaren 70 zijn.

lessen zijn terms and conditions. Mijn terms and conditions, voordat ik iemand mijn nieuw lief zal noemen, is dat hij of zij een nummer voor mij moet schrijven en dat het dan een hit wordt. Dat lijkt misschien een klein beetje high maintenance van mij, maar ik vind dat vanaf nu de bare minimum. Het is eigenlijk echt niet zo moeilijk, hoor. Neem gewoon een voorbeeld aan deze The Romantics. What I Like About

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: 10 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Venen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
6: De beste preventie tegen het West-Nijl-virus is je zo goed als mogelijk beschermen tegen muggen, want zij dragen het virus over, dat zeggen wetenschappers. De meeste mensen hebben weinig last van het virus, maar er is bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was is overleden. Er is geen overdracht van mens op mens, dat zegt Steven van Gucht van Cienzano.
8: Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Hè. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt zoals griep of corona, tot een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk.
6: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. De dodentol van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Bijna 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen. Ja, Dieter Keustermans, hoe is de situatie daar nu?
9: Wel, de reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. Van de 15 Belgen die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied verblijven, heeft er intussen één laten weten dat hij veilig is. Over het lot van de 14 anderen weten we dus nog altijd niets. En wat intussen wel vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine. En dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
6: Dank je, Dieter. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een grote stap gezet naar de competitiefase. OHL won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op bezoek bij Sosnowiec in Polen. Daar werd het 1-4. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Het weer vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanuit het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.

met Firefly. De komende 3 minuten en 14 seconden ga jij regelmatig de frequentie van je radio checken. En denk je dat je naar Radio 1 aan het luisteren bent? Maar niets is minder waar. Wij bij Studio Brussel willen gewoon naar aanleiding van die 1 september jouw Frans weer wat opfrissen. Ja, bedankt ons niet, maar bedankt vooral Michel Fuga in Belle Histoire. When the sun goes down. When the sun goes down. Studio Brussel.

over Rude Boys gesproken. Ik wacht me even aan een hot take. Jongens die geen condooms op zak hebben, maar wel willen poepen, dat zijn egoïstische zakken. Of was dat dan weer te rude van mij? Laat het maar weten in de app.

Acting Tough van Dean Turley. Moet je kritisch zijn met AI? Het antwoord is ja, ja, ja. Want indien niet, had jij op zondag 23 augustus om 20:30 aan de main van Pukkelpop gestaan. In volle spanning voor het optreden van Soulwax. Om dan bij de opkomst van Somber te beseffen dat Soulwax 2 dagen ervoor optrad in de marquee. Om 1:00 s'nachts. Ja. Mocht je dat mee hebben gemaakt? Wel, ik ga de pijn verzachten met Soulwax. You make me feel...

dit was Soul Wax. En Sylvester, wil jij graag op het plafond dansen? Wel, dan moet je gewoon een spiegel nemen, die onder je neus zetten en dan vooruit wandelen. En dan lijkt het echt exact alsof je gewoon op het plafond aan het shaken, aan het dansen bent. Het is een tip die ik kreeg van onkel Richie. Ja, oké, het is niet mijn echte onkel, maar de rest is wel 100% waar jeugdsentiment. Het is Dancing on the Ceiling.

VOD, So Much In Love. Ik snap dat er wordt verwacht van een radiohost dat hij de namen van alle artiesten en nummers juist kan uitspreken. Maar heb je ook ooit al eens gedacht aan de radiohost op wiens Engels er meer haar staat dan op de bovenlip van je tante Janine? Als je aan die host denkt, denk je waarschijnlijk ook een klein beetje aan mij. En weet je dat de volgende titel voor mij moeilijk is? Harry Styles en Aperture. En hierna krijg je nog muziek. En dat all night long. Geniet ze. Aperture ze. En tante Janine ze.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Didiès na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. Ook in de gemeente komen er extra politieagenten en extra camerabewaking in de getroffen wijken. En binnen de maand moet er ook een Brusselse drugscommissie zijn. Minister-president Didiès wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig zou zijn. Eerder vandaag hebben de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht, onder een eengemaakt commando zullen werken. De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen. En
1: volgens de studie gaat het om 560 miljoen kinderen wereldwijd. Prins Gabriel studeert morgen af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, dat bevestigt het paleis. Gabriel gaat zijn militaire carrière ook verder zetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Philippe en koningin Mathilde. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde een prima uitgangspositie verworven. OHL ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. Vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En tegen de avond krijgen we opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldt minister Prevot vanavond laat. Er is wel contact met hun familie. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160 nu en de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Een stand van zaken van Dieter Keustermans.
2: De reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. En wat intussen vaststaat is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine en dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
1: De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. En dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
1: Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente zelf komen er extra politiemensen en ook extra camerabewaking in de getroffen wijken. Binnen de maand moet er een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters hun avondklok kunnen instellen als dat nodig is. Eerder vandaag hadden de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones onder een eengemaakt commando zullen werken, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht dat al het geval is geweest. Bij de Waalse vervoersmaatschappij Letek wordt er morgen ook vrijdag gestaakt. Onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd. De directie wil eco-checks van €100 per jaar afschaffen omdat er bespaard moet worden. Volgens de vakbonden wil de directie alleen toegeven als ze de regeling voor hitteuren kan afschaffen. Medewerkers van Letek krijgen 1 uur compensatie per dag dat het warmer is dan 27 graden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. En Curry speelde ook mee in It. Daar speelde hij de angstaanjagende clown Pennywise en had ook rollen in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. Sport in de Champions League voetbal heeft Fenerbahce, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel in na 80 minuten en bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-EVD Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oasel ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Vannacht is het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen, met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Zo woensdag 26 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Naar Studio Brussel.
4: Bright is music.
5: Especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder zou zijn opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens een eerste balans van de brandweer viel er in doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Maar een Franse nieuwszender maakt melding van 2 doden en 8 gewonden. In de Verenigde Staten worden aanvragen voor immigratievisa tijdelijk gepauzeerd. Consulaire medewerkers doen geen visumgesprekken meer. Mensen die al een afspraak hadden over een visumaanvraag kregen de melding dat die voorlopig niet kan doorgaan. De regering wil nieuwe richtlijnen invoeren. Volgens een woordvoerder wordt de screening en de controle van aanvragers verscherpt. De regering Trump wil immigratie naar de VS zoveel als mogelijk beperken. De afgelopen tijd werden er ook al visa ingetrokken van internationale studenten. En de regering zegt dat ze mogelijk tot 200.000 visa wil intrekken van buitenlanders met een tijdelijk zaken- of toeristenvisum. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. Hij speelde ook nog de angstaanjagende clown Pennywise in de serie It. En hij had ook een rol in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. In de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowic. De terugmatch is volgende week woensdag. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken en warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen, met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

en lippenlijp bijstert. Onze vertreffen gij pijst het weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist